0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
10: Omdat ik samen verder wil.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrilla-beweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten. Anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits-Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De achtste etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit. Scherpe prijzen. Bezoek een van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo wil het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

Goedemorgen luisteraars. Hartelijk welkom bij een uitzending van de Zendgroep Kerken. Deze morgen verzorgd door de hervormde gemeente uit Sliedrecht. Een speciaal welkom natuurlijk voor onze jonge luisteraars. Hallo jongens en meisjes, fijn dat jullie er weer bij zijn. Zometeen kunnen jullie luisteren naar een Bijbelverhaal. Maar eerst draait William, die vanochtend de techniek zal verzorgen, een paar mooie liedjes. En als je de liedjes kent, zing gerust lekker mee. En mocht je ze niet kennen, luister dan maar. We beginnen nu met het eerste liedje. Jezus' liefde is voor jou en mij.

0: Ik ga jullie nu een verhaal vertellen wat misschien wel heel bekend is, maar het blijft altijd mooi. Het gaat over Jona. Heb je het verhaal van Jona wel eens gehoord? Jona was een profeet, een knecht van God. Maar hij was geen gehoorzame knecht. God zei tegen hem: Jona, je moet op reis gaan. Je moet naar de grote stad Nineveh, want de mensen in Nineveh doen veel kwaad. En jij moet zeggen dat ik het wel gezien heb en dat ik de mensen straffen zal, als ze niet beter oppassen. Maar Jona dacht: nee hoor, dat doe ik niet. Ik ga niet naar Nineveh. Laat die mensen maar kwaad doen, want dat zijn de vijanden van mijn volk. Ik wil niet naar die nare vijanden toe. En toen ging hij wel op reis, maar hij ging precies de verkeerde kant op. Hij moest naar het oosten, maar hij ging naar het westen. Hij vluchtte voor God. Jona dacht: ik loop weg. Ik loop heel ver weg. Zo ver dat God mij niet meer vinden kan. Dan hoef ik niet naar Nineveh. En hij liep en hij liep tot hij kwam bij de zee. Toen kon hij niet verder lopen. Maar aan de kant van de zee was een schip. Dat wou net wegvaren op dat grote water. En Jona dacht: ik ga gewoon mee in dat schip. Dan kom ik nog verder weg en dan kan God mij vast niet meer vinden. Toen klom hij in het schip en voer mee op de grote zee. De schipper vond het wel goed. Jona gaf hem er wat geld voor. De hemel was zo mooi en de zon scheen zo mooi. En de kleine golfjes kabbelden zo leuk tegen het schip. Oh, het was fijn om te varen over de zee. Maar Jona, hij vond het niet fijn. Hij durfde niet eens bovenop het schip te blijven bij de andere mannen. Hij was zo bang dat God hem zou zien. En hij was ook zo moe van de grote reis. Hij ging onder in het schip liggen slapen. Dan voelde hij zijn moeheid niet meer. En dan voelde hij ook zijn bangheid niet meer. Maar God zag Jona wel op dat donker plekje onder in het schip. Hij kon zijn ongehoorzame knecht wel vinden op die grote zee. En toen riep God de storm, die zo hard kan waaien, en stuurde die naar het schip. En die storm was gehoorzamer dan Jona, want die deed precies wat God zei. Hij nam grote zwarte wolken mee en daar kroop de zon achterweg. Hij blies tegen het schip dat het bijna omsloeg. Hij blies tegen de kleine golfjes dat ze heel groot werden, zo groot als een huis. En die grote golven sloegen tegen het schip dat het bijna stuk ging. Toen werd de schipper zo bang en de andere mannen ook. Maar Jona, hij lag onder in het schip en hij sliep door alles heen. De schipper kwam bij hem en schudde hem wakker. Hij riep: slaap toch niet, sta op en help ons. Bid dan toch tot God dat wij niet verdrinken. Maar Jona ging mee, boven op het schip. Hij zag de hoge golven, hij zag de zwarte hemel en hij hoorde de harde storm. En toen wist hij dat God hem toch gevonden had. Hij zei: het is mijn schuld dat die storm gekomen is. God heeft hem achter mij aangestuurd, omdat ik een groot kwaad gedaan heb. Ik ben ongehoorzaam geweest. Ik moest naar het oosten, maar ik ging naar het westen. Ik wilde vluchten voor God, maar dat kan immers niet. En hij zei ook: neem mij maar op en gooi mij in de zee. Dat heb ik verdiend. Dan zal de zee stil worden en dan zal God de storm terugroepen. Maar dat wilden die mannen niet. Ze voeren weer verder en ze roeiden zo hard ze konden om weer aan de kant van de zee te komen. De storm waaide hoe langer hoe harder. De zee werd hoe langer hoe wilder en de golven sloegen soms bijna over het schip. Toen wisten die mannen geen raad meer. Ze namen Jona op en gooiden hem in de zee. Weg was Jona. En kijk, weg was ook de storm. God riep hem dadelijk terug en de wind waaide niet meer. De golven sloegen niet meer tegen het schip. De zwarte wolken trokken weg. De hemel werd weer blauw en de zon begon te schijnen. En het schip kon rustig verder varen op die mooie stille zee. Die mannen zagen het en ze zeiden: wat is God toch machtig? Zelfs de wind en de zee gehoorzamen hem. Nu willen wij hem ook altijd gehoorzamen. En Jona, was hij verdronken? Was Jona dood? Nee, Jona was niet dood. God had wel voor hem gezorgd, want hij had een grote vis gestuurd. Die slokte Jona op. En toen was Jona in de buik van de vis. Het was daar heel donker en heel naar. Maar Jona dacht: God ziet mij wel. En God hoort mij hier ook wel. Toen ging Jona bidden. Hij had daar zo'n spijt van dat hij ongehoorzaam was geweest en hij zei: ik zal u altijd gehoorzaam zijn. Toen stuurde God de vis naar de kant van de zee. Daar stak hij zijn kop boven water en spuwde Jona uit. En zo kwam Jona weer terug in zijn land. En weer zei God: Jona, je moet op reis gaan. Je moet naar de grote stad Nineveh. En wat je daar zeggen moet, zal ik je later wel vertellen. Toen durfde Jona niet meer ongehoorzaam te zijn. Toen ging hij de goede kant op. En na een lange reis kwam hij bij die grote stad. En wat moest Jona daar zeggen? Hij moest zeggen: nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersboven gekeerd.
1: Op een dag zei God tegen Jona: luister goed.

Was dat een mooie boodschap, vond Jona. Ondersteboven gekeerd werd de stad, zoals je een doos vol blokken ondersteboven keert. Dat gunde Jona die nare vijanden wel. Hij ging de hele stad door en riep overal, nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. De mensen schrokken ervan en de koning schrok ook, want ze wisten wel waarom die vreselijke straf zou komen. Omdat ze zoveel kwaad gedaan hadden, toen hadden ze er spijt van. De koning zei, we moeten allemaal bidden of God ons deze keer nog niet straffen wil. Of hij ons nog vergeven wil en niemand mag meer kwaad doen. Wij moeten ons bekeren, allemaal. Dat deden ze toen. Ze gingen bidden, de mannen en de vrouwen en de kinderen. En de schapen blaten en de koeien loeiden. Het leek wel of de dieren ook tot God riepen. En geen van al die mensen deed meer kwaad. Dat zag God. En toen had hij medelijden en strafte de stad nog niet.

Helaas is ons half uurtje alweer voorbij. We hopen dat jullie het een leuke uitzending vonden. En weet dat de Heer altijd bij je is, waar je ook bent of waar je naartoe gaat. We zouden het ook fijn vinden dat jullie een volgende keer ook weer afstemmen op Merwe Radio. Dus hopelijk graag tot de volgende keer. Dan gaan we nu luisteren naar de kerkdienst vanuit de Maranatha-kerk. Vanuit de studio wensen wij u en jou een gezegende dienst toe.

Goedemorgen gemeente, welkom in de Maranatha-kerk. Ook een hartelijke groet aan iedereen die deze dienst thuis of ergens anders met ons meeviert. De voorganger is dominee Verschuur uit Schavenpolder en het orgel wordt bespeeld door Jacco van der Graaf. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 68, vers 1 en 3. Vanmorgen is er vanwege de vakantieperiode alleen kindernevendienst voor de kinderen uit groep 1 tot en met 3 van de basisschool. Tegen het einde van de dienst zal in 3 rondgangen worden gecollecteerd. De eerste collecte is bestemd voor het evangelisatiewerk. De tweede collecte is voor het kerkraad meestelijk beheer. En de derde voor het huis van de kerk. De bloemen zullen met een bemoedigende groet van de gemeente worden bezorgd bij de familie van Kruchten, Frans Halstraat 17. Mijn naam is Marcel Klein en namens de kerkenraad mag ik u en jou een gezegende dienst toewensen. Om een overleden gemeentelid te herdenken vraag ik u om voor zo mogelijk te gaan staan. Op zondag 2 augustus is in de leeftijd van 96 jaar overleden zuster Geertje Smit van de Herik. Zij woonde aan de Merelstraat 42. De begrafenis heeft op zaterdag 8 augustus plaatsgevonden. In onze voorbeden gedenken we haar kinderen, klein en achterkleinkinderen en allen bij wie door haar overlijden een lege plek in het leven is terechtgekomen. Laten we in een moment van stilte onze zuster Geertje Smit van de Herik gedenken. En daarna vervolgen we de dienst met het zingen van het aangegeven aanvangslied.

Onze hulp is in de naam van de Heer, die God die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. En genade en vrede van God onze Vader en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige.

Dat willen we ook gaan doen als we ons samen verootmoedigen in gebed. Laten we bidden. Ja, Heer onze God, groot en goed bent U. Dat U ons hier samenbrengt. Dat U ons als uw gemeente roept. Heer, dan is het vakantietijd. We zijn hier misschien niet met de hele gemeente. Misschien zijn we net terug. En dan is dat een periode van rust. Maar bijzonder vandaag, op deze dag van rust, mogen we bij U komen. En Heer, dan danken we U daarvoor. Erkennen we U daarvoor. Zien we naar uit dat U ons voedt met uw woord, dat u ons bekrachtigt met uw geest. Tegelijk, Heer, als we dan terugkijken op de afgelopen week, de afgelopen periode, als wij eerlijk zijn, wie zijn wij dan voor u? Kleine mensen. Als uw oordeel over ons uitgesproken wordt, ja, wat betekent dat dan? Heer, we belijden voor u eerlijk dat wij zondigen in woorden, gedachten en werken. Heer, dat er zoveel gebrokenheid is in ons leven, in onze wereld. Ja, zelfs wij als gemeente van uw zoon, we blijven zo vaak hangen in oude patronen. Maar dan bidden we u, zie ons opnieuw. Telkens weer in genade aan. Zie ons aan in uw Zoon. Geef dat we het ook vanmorgen weer mogen ervaren. Uw liefde en uw trouw. Om opnieuw te beginnen. Telkens weer in het licht van die zon van gerechtigheid. Zo bidden we u in de naam van onze Heiland en Heer, Jezus Christus. Amen. En als we zo tot onze God naderen en ons verootmoedigen, dan mogen we geloven dat Hij genadig is. En Paulus zegt in Romeinen 8, dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Zo mogen wij opnieuw beginnen. Dat nieuwe leven met Christus. En we horen ook woorden die daarbij horen. Woorden van leven vanuit de eerste Johannesbrief. 1 Johannes 1, vers 3 tot en met 14. En we zingen aansluitend lied 275, vers 1, 2 en 4. Heer, ik kom tot u. De leefregel van morgen is 1 Johannes 1. Wat wij gezien en, pardon, het is 1 Johannes 3. Ieder die dit vol vertrouwen van hem, dat is Christus, verwacht, maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. En ieder die zondigt, overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden. U weet dat Jezus verschenen is om de zonde weg te nemen. Er is in hem geen zonde. En ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem nooit gezien en kent hem niet. Kinderen, laat niemand u misleiden. Wie rechtvaardig leeft, is een rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is. En wie zondigt, komt uit de duivel voort, want de duivel zondigt al vanaf het begin. De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. Wie uit God geboren is, zondigt niet. Het Godzaad is blijvend in hen. Zo iemand kan zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren. En hieraan is te zien wie kinderen van God en wie kinderen van de duivel zijn. Wie niet rechtvaardig leeft, komt niet uit God voort. Hetzelfde geldt voor wie zijn broeder of zuster niet lief heeft. Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen. Dat wij elkaar lief moeten hebben. En niet moeten doen zoals Kaïn die voortkwam uit hem die het kwaad zelf is en zijn broer doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn eigen daden slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Wees niet verbaasd, broeders en zusters,
als de wereld

u haat. Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven, omdat wij elkaar lief hebben. Tot zover het woord van onze God.

Wat fijn, jongens en meisjes, om jullie vanmorgen ook in de kerk te zien. En degene van jullie die in groep 1 tot en met 3 zitten, die mogen nu naar de kindernevendienst gaan, naar jullie eigen dienst. En dan hopen we jullie straks ook weer hier terug te zien. Tot zo.

0: En voordat de schriften opengaan, richten we ons op God en verwachten we zijn Heilige Geest in ons midden. Laten we bidden. Ja, Heer onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo richten we ons op U, als uw volk, uw kinderen, gered en gereinigd, in genade aangenomen. Heer, geroepen om U en elkaar lief te hebben. Wat is het dan dat ons verbindt? Is het dan ook niet die verwachting? De verwachting dat U zult komen. En Heer, als we daar vanmorgen over na willen denken met elkaar, wees dan zelf in ons midden. Kom inderdaad bij ons, door uw woord en uw geest. Heer, wakker onze verwachting aan. Wil ons corrigeren daar waar we misschien een perspectief hebben dat niet strookt met wat u ons belooft, waar u ons toe roept. Heer, keer ons om daar waar we een eigen weg gaan. Maar breng ons vooral op die weg van u, die weg richting uw toekomst, u tegemoet. Christus, bemoedig ons en troost ons als we misschien mismoedig worden van alles wat we om ons heen zien gebeuren, of wat er in ons eigen leven allemaal op ons afkomt. Geef dat in het licht van uw dag, die zon van gerechtigheid die opgaat, er genezing zal blijken. Ook hier en nu, vandaag, in deze dienst. Geef zodat onze handen en onze voeten gesterkt mogen worden door uw woord. Ja, kom in ons midden, Schepper Geest, daal neer en bekrachtig zelf uw woord. Verlicht onze harten. Dat bidden we u zo in het licht van onze Heer, onze Verlosser, Jezus Christus. Amen. De eerste schriftlezing zal zijn uit het Oude Testament, uit Malachi 3, vers 16 tot 21. En daarna zingen we Psalm 82, vers 1 en 3. God staat in het midden van de goden.
1: Malachi 3, vers 16 tot 21. Zo spraken de mensen die ontzag voor de Heer hadden tegen elkaar. En de Heer hoorde het en luisterde met aandacht. Ten overstaan van de Heer werden in een boek de namen van de mensen opgetekend die ontzag voor hem hadden, die zijn naam hoog achten. Op de dag die ik voorbereid, zegt de Heer van de hemelse machten, zullen zij mijn eigendom zijn. Ik zal hen sparen zoals je een kind spaart dat je gehoorzaam is. Dan zullen jullie het verschil weer zien tussen de rechtvaardigen en de wettelozen, tussen mensen die God gehoorzamen en wie dat niet doen. Die dag zal zeker komen, brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos gedragen, zullen er slechts stoppels zijn die door de hitte van die dag worden verschroeid, zegt de Heere van de hemelse machten. Geen wortel of tak zal er van hen overblijven. Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben, zal de zon van de gerechtigheid, die genezing en vleugels draagt, stralend omgaan. Huppelend als kalveren die op de stal hebben gestaan, zullen jullie naar buiten komen. Dan vertrappen jullie de wettelozen. Op die dag zal ik voorbereid. Zullen zij niet meer zijn dan stof onder jullie voeten, zegt de Heer van de hemelse machten.

0: Onze lezing vanuit het Nieuwe Testament vanmorgen is 1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot en met 11. En we zingen daarna gezang 513, vers 1, 3 en 4. God heeft het eerste woord.
1: Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren. Want u zelf weet maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang. Zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis. Zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief. Want u bent alle kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis. Dus laten we niet slapen zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Wie slaapt, slaapt 's nachts. En wie zich bedrinkt, is 's nachts dronken. Maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn. Omgord met het harnas van geloof en liefde. En getooid met de helm van de hoop op redding. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven, opdat wij, of we nu op de aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al doet. Dit is het woord van God. Gelukkig zijn zij die dit in hun hart bewaren en in haar leven.

Straks na de verkondiging zingen we gezang 769, vers 1, 4 en 6. Eens als de bazuinen klinken. Dat zal ik verder niet meer aankondigen, maar dat volgt na het amen op de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wanneer komt Jezus terug? Nou ja, dat is een vraag die heeft al het nodige stof doen opwaaien. Niet waar? En sommige christenen zullen ook zeggen, ja, dat gaat heel binnenkort gebeuren. En ergens is dat ook het juiste antwoord. En de Bijbel zegt immers, onze Heer komt spoedig. Maar ik denk als ik het zo zeg, dat ik twee reacties uitlok. En de eerste reactie is er een van weerstand. Nou, het kan toch nog best lang duren. Of hoe weet jij dat nou weer zo zeker? Ik herken die houding ook wel. Ook in mezelf. Die voorzichtigheid rondom dat soort onderwerpen. En die houding is misschien ook wel weer een reactie op die andere manier waarop christenen soms met de wederkomst omgaan. Sommigen kijken namelijk om zich heen, zien allerlei dingen gebeuren en dan gaan ze rekenen. Wikken, wegen, voorspellen. Er zijn al heel wat dagen voorspeld waarop Christus terug zou komen. En die dagen zijn gekomen, ze zijn weer gegaan en de hemel bleef stil. Nou vermoed ik niet dat de meesten van ons een hele specifieke datum in hun hoofd hebben. Dat we zo ver gaan dat we misschien wel een jaartal uitkiezen. Waarin we zeggen, ja, dan gaat het toch echt gebeuren. Maar goed, misschien denk je wel of zeg je, ja, het zal toch tenminste wel in de komende 20 jaar, 40 jaar misschien gebeuren. Want, vul het maar in, de tekenen van de tijd, oorlogen, aardbevingen, politieke onrust, een klimaatcrisis. Eigenlijk zijn allebei die houdingen niet optimaal. Dat uitstellen niet, maar ook dat voorspellen niet. In beide gevallen denken we toch na over de komst van Jezus binnen de kaders van onze tijd. Proberen wij er grip op te krijgen. En in beide gevallen is dan ook nog maar de vraag, ja, is die komst van Jezus eigenlijk wel iets om rekening mee te houden? Alleen maar als ik het op een of andere manier op de agenda kan zetten, dan gaat het mij aan. Nou, degenen die het voorspellen, die zullen misschien zeggen, ja, maar natuurlijk gaat het ons aan, want het zal binnenkort gaan gebeuren. Het duurt niet lang meer. Ergens, als je dat denkt, doe je recht aan wat de Bijbel zegt. He, onze Heer komt spoedig. Maar helaas kan het ook wel een fixatie worden. Op een punt ergens in de toekomst. En dan komt dat wat er hier en nu van ons gevraagd wordt misschien wat meer in de schaduw te staan. En ja, laten we eerlijk zijn, de wederkomst heeft ook voor veel mensen al veel angst teweeg gebracht. Misschien voor u of jou ook wel. Dat is ook wat het kan doen. Het is daarom misschien ook niet zo vreemd dat de grote meerderheid van de kerk door al die eeuwen heen meestal niet voor die route van dat voorspellen heeft gekozen. Nee, als reactie op de enthousiaste voorspellingen is er meestal heel veel voorzichtigheid betracht. En nou ja, als we heel eerlijk zijn, ondertussen, na 2000 jaar, heeft de kerk toch eigenlijk ook best wel een veilig nestje voor zichzelf op aarde gebouwd. Misschien zitten we er helemaal niet zo op te wachten op die spoedige terugkeer van Jezus. En bij tijd en wijle verzamelt die verwachting dan ook dikke lagen met stof. Ik denk dat tot op de dag van vandaag veel vaker de vraag centraal staat, hoe kom ik in de hemel? In plaats van, hoe komt de hemel naar ons? Het gaat toch vaker over wat er met onze ziel, onze individuele essentie gebeurt na onze dood. Veel minder over die nieuwe wereld die Jezus beloofd heeft.
En hoe we daar naartoe kunnen leven. Soms verschuift het evangelie heel subtiel van hoe kan ik goed leven naar hoe kan ik goed sterven. En dat brengt ook zo zijn eigen problemen met zich mee. Dus daarom vanmorgen, of je daar nu heel erg toe geneigd bent of misschien juist helemaal niet, laten we eens beginnen vanuit de Heer komt spoedig. Wat betekent dat dan? En wat betekent het ook niet? En dan is het de moeite waard om eens te kijken naar het vroegste geschrift in het Nieuwe Testament. Want 1 Thessalonicenzen, dat is hoogstwaarschijnlijk de oudste brief van Paulus die wij hebben in het Nieuwe Testament. En daarmee sowieso het vroegste boek in het hele Nieuwe Testament. En in die vroegste dagen van de kerk, ja, was eigenlijk die verwachting dat Jezus heel snel terug zou komen, was heel erg algemeen. Eigenlijk iedereen leefde vanuit die sterke verwachting. Paulus, de gemeente waarin hij schrijft, in Thessaloniki. En zelfs de mensen die Paulus in de brief terechtwijst. Allemaal leefden ze vanuit een sterke verwachting. Maar juist door die sterke verwachting was er ook wel heel veel onzekerheid. Ook heel veel ophef zelfs. Over ja, wanneer gaat dat dan gebeuren? En hoe gaat dat precies gebeuren? Wat betekent dat voor ons? Voor de mensen die al overleden zijn. Men wilde zich goed voorbereiden. En ook toen al was er dat uitstellen en dat voorspellen. Want ja, wat als Jezus zou komen en we zouden onze zaken niet op orde hebben? Misschien is dat wel herkenbaar als je er zelf over nadenkt. Over de wederkomst. Al heb ik het gevoel dat in onze cultuur we soms de vraag een beetje omdraaien. En niet wat moet ik doen om mij voor te bereiden op de komst van Jezus. Maar eerder, ja, komt het mij nu eigenlijk wel gelegen uit. En dan kan het misschien best een geruststellende gedachte zijn om te denken, ach joh, dat is nog lang niet aan de orde. Want dan kun je gewoon je leventje leven zonder dat je er rekening mee hoeft te houden. Maar het is even goed geruststellend om dan maar te geloven dat het wel binnen een aantal jaar zal gebeuren. Dat jij de tekenen gezien hebt en weet wanneer het zal komen. Of in ieder geval ongeveer. Want ja, dan kun je je erop voorbereiden. Dan kun je er naartoe leven. Kun je het bijna in je agenda zetten. Paulus zegt, broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren. Want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht. In de eerste plaats lijkt Paulus hier dus ook tot voorzichtigheid te manen. Aha, dus toch weer dat uitstellen. Nou, maar wacht even. Want Paulus doet niks af aan de urgentie ervan, hè? Misschien voert hij die zelf wel op. De dief in de nacht. Het beeld had Jezus zelf ook al gebruikt. Een beeld bedoeld om te waarschuwen, om alert te maken. Dat we altijd waakzaam moeten zijn. Want de dief kiest juist het moment dat je het niet verwacht. Altijd voorbereid zijn. Je kunt de komst van de Heer niet op de lange baan schuiven. En je kunt die ook niet berekenen. Ook Paulus roept hier op tot voortdurende waakzaamheid. Waakzaamheid. En misschien als je dat woord hoort, stuit het je wel een beetje tegen de borst. Een beeld dat daarbij kan opkomen. Ja, is misschien ook wel iemand die zich een beetje terugtrekt uit het gewone leven. Iemand die constant maar bezig is met wat gaat er straks gebeuren. Of wat zou er kunnen gaan gebeuren. Als we dat beeld hebben, dan hebben we misschien toch nog niet helemaal duidelijk waar het nou eigenlijk om gaat. Bij de dag van de Heer. Wat het betekent, zoals onze belijdenis het zegt, dat Jezus zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik denk dat wij heel vaak denken in termen van discontinuïteit. Een breuk. En dan is het gedaan met onze wereld. Met ons gewone leven. Dat doet er dan allemaal niet meer toe.
Maar als we eens kijken in de Bijbel, naar de verwachting van de dag van de Heer, in het Oude Testament al, maar ook in de woorden van Jezus zelf, dan is het eigenlijk best vreemd. Als wij de wederkomst zo afzetten, zo haaks laten staan op onze alledaagse werkelijkheid. Alsof die twee niks met elkaar te maken zouden hebben. Want het tegendeel is waar. De dag van de Heer heeft alles te maken met het leven van hier en nu. Met onze wereld. Want het is geen sloopkogel die door een oud gebouw heen gaat. Nee, het is een rechtszaak. Een vonnis. Waarin alles nog eens zorgvuldig langskomt. Alles wat er gebeurd is. Zo kan het ook zijn dat in het Oude Testament we best wel hele verschillende dingen horen over die dag van de Heer. En de profeet Amos bijvoorbeeld, die zegt: wee degene die verlangen naar de dag van de Heer. Want wat zal hij jullie brengen, de dag van de Heer? Duisternis, geen licht. Terwijl als je dan even verder bladert naar de profeet Zefanja, ja, die zegt: op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: wees niet bang, Sion. Laat de moed niet zinken, want de Heer, je God, zal in je midden zijn. Hij is de held die jou bevrijdt. Die dag zal vol blijdschap zijn, verheugd. Hoe kan dit nu? Het heeft er denk ik alles mee te maken wat Israël precies verwachtte op die dag van de Heer. Op de dag dat hun God zou ingrijpen, verwachtte men geen soort militaire campagne, maar een vonnis, een rechtszaak. En ja, een rechtszaak die kan afhankelijk van de omstandigheden verschillend uitpakken. In ieder geval is zo'n vonnis een laatste woord. Een laatste woord dat eerlijk en eens en voor altijd de dingen benoemt zoals ze zijn. Of zoals ze geweest zijn. En hier gaat het zelfs nog dieper dan dat. Want God zal niet alleen recht spreken, maar ook recht doen. God gaat alles rechtzetten. Alles wat krom is geworden. De tekst die we lazen uit Maleachi, die gaat daarover. Daar staat: voor jullie die ontzag hebben voor mijn naam, zal de zon van de gerechtigheid, die genezing in haar vleugels draagt, stralend opgaan. Een zonsopgang. Een nieuwe dag dus. Maar op al die gebroken werkelijkheden van onze wereld, van ons leven, in een ander licht komen te staan. Genezen worden. Ja, er zit inderdaad wel iets van een breuk, van discontinuïteit. God gaat dingen veranderen. Soms zelfs heel radicaal. Maar God gaat dingen veranderen, ja, wel degelijk als een antwoord op de vragen van dit leven. Op de vragen van deze wereld. Dus daar zit juist ook zoveel continuïteit. Zeg nu eerlijk, dit is toch goed nieuws? De zon van de gerechtigheid. Wij worden constant geconfronteerd met zoveel dingen die niet recht zijn. Met dingen waar wij als mensen ook gewoon niet verder mee komen. Oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. En daarachter gaan vaak nog veel diepere scheuren en breuklijnen schuil. We zijn er de laatste jaren weer aan herinnerd hoe kwetsbaar de vrede is die wij maken. Hoe tijdelijk. Een doekje tegen het bloeden. Ja, overal waar je kijkt lopen we tegen grote, diepgaande problemen aan. Dingen die we niet opgelost krijgen. Denk aan de klimaatcrisis. We zien de gevolgen langzaam steeds meer om ons heen. En ja, er moeten oplossingen komen. Maar we willen eigenlijk ook liever niets inleveren voor enige oplossingen. Sommige dingen krijgen we gewoon maar niet op de rit. Werkelijk recht doen. En dan aan alles en iedereen. En dat lukt toch gewoon niet.
De balans is zoek in onze wereld. En misschien ook wel op veel kleinere schaal. Misschien merk je het wel in jezelf, in je eigen leven. Ik kan de balans niet vinden. Het lukt me niet om mijn idealen te bereiken. Of misschien heb je überhaupt wel uit het oog verloren wat nou echt het nastreven waard is. Op je werk of privé. Je zou er cynisch van worden. Zeker als je af en toe het nieuws dan ook nog even aanzet. Maar God belooft dat de dag van de Heer zal komen. Een laatste woord dat vrede brengt. Want God kan wel aanwijzen wat werkelijk goed is. Zelfs en juist waar wij dat niet kunnen. Ja, sterker nog, God kan die dingen rechtmaken die onder onze handen alleen maar krommer lijken te worden. De Heer kan in balans brengen wat volledig uit balans is geraakt. Hoe ziet dat er dan concreet uit? Hoe gaat God dat doen? Hoe gaat God het voor mij, voor ons, voor onze wereld oplossen? Nou ja, dat kan ik jullie vanmorgen niet zeggen. Wij kunnen niet voorspellen. Want dan zouden we het morgen zelf allemaal wel even op kunnen lossen. Nee, de breuken gaan vaak veel dieper. Al die grote en kleine dingen waar wij niet verder mee komen. En ja, tuurlijk, soms denken we van wel. En dan zitten wij ineens op de stoel van God. En dan spreken wij het eindoordeel uit. Of we doen alsof we weten hoe dat eindoordeel er dan uit moet zien. Wie er goed van afkomen en wie niet. Nou, laten we maar oppassen. In de Bijbel staat het beeld van de dag van de Heer nooit stil. Het is telkens een geloofswoord. Dat telkens opnieuw ook weer gesproken moet worden. Dat God het oordeel kan en zal vellen. Ook over onze situatie. En dat is ook een woord van verwachting. Dat God inderdaad recht zal doen. Dat die dag zal komen. En dat het redding betekent. Van onze menselijke gebrokenheid. Van al dat onrecht. En hoe dat woord van geloof en verwachting klinkt, dat hangt ook wel heel erg af van de situatie. In de Bijbel is het soms een profetische waarschuwing, als Israël zelf dwaalde. En dat mogen we ons ook ter harte nemen. Waar maken wij dingen kapot? Soms is de veroordeling juist heel troostrijk, omdat het de onderdrukkers treft. En soms is het ook gewoon een hoopvol visioen. Een gelovig uitzien naar voller leven, naar een betere wereld. In de basis verlangen we toch allemaal naar recht en vrede. Naar een laatste woord over de chaos. Ook al weten we niet hoe, weten we in sommige situaties niet eens wat nou echt goed is. Hoe echt geluk mogelijk is. Maar God weet het wel. En God spreekt. Kan dat dan nog steeds beangstigend zijn, die dag van de Heer? Ja, tuurlijk. Dat er over mij een laatste woord gesproken moet worden. Ik met al mijn tegenstrijdigheden. Met mijn gevoel dat ik het toch allemaal wel goed doe. Of misschien juist mijn gevoel dat wat ik ook doe, het toch niet deugt. Met mijn onrust en mijn kwetsbaarheid. We doen onszelf vaak beter voor dan we zijn naar de buitenwereld. Minder vuilbaar. Maar als we nou eens eerlijk worden, naar binnen kijken, diep in ons eigen geweten weten we toch ook wel hoe klein, hoe vuilbaar, hoe tegenstrijdig we zijn. En als we soms zo al eerlijk tegenover onszelf kunnen worden. En wat heeft God dan wel niet over mij te zeggen?
Dus ja, zo'n laatste woord is heel spannend. Misschien dat we daarom ten diepste wel meer zekerheid willen rondom die dag van de Heer. Of we die nu juist proberen uit te stellen of proberen te voorspellen. Misschien stellen we hem zelfs wel af. De wederkomst, ik weet eigenlijk niet of ik dat nog kan geloven. En toch is de kern van het betoog van Paulus dat wij niet vanuit onzekerheid en angst hoeven te leven. Wij hoeven ons niet te laten verrassen. En we hoeven ook onze ogen niet te sluiten voor de werkelijkheid. De werkelijkheid van onze wereld, van ons eigen leven. En ook de werkelijkheid van de dag van de Heer. U, broeders en zusters, zegt Paulus, leeft niet in de duisternis. Zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief. Want u bent allen kinderen van het licht. Waar komt dit enorme vertrouwen, deze zekerheid vandaan? Nou, dat heeft er alles mee te maken dat de rechter van hemel en aarde al bij ons is geweest. In Christus hebben we een voorschot op die oordeelsdag, op dat laatste woord. De rechter was bij ons, maar dan wel in de gestalte van een slaaf. Als een kind in een kribbe, als een gekruisigde. In Christus heeft God laten zien wat zijn oordeel drijft. Diep medelijden. Radicale liefde die tot het uiterste gaat. Dit is geen ongeïnteresseerde rechter. Nee, degene die het laatste oordeel over de wereldgeschiedenis mag uitspreken, die zit er zelf met huid en haar in. Paulus zegt, Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. De weg van Jezus laat zien wat Gods bedoeling is met deze wereld, met ons leven, met jou. Toen wij mensen hem gekruisigd hebben. En toen kwam eigenlijk alles aan het licht wat niet deugt aan onze wereld. De Romeinen hebben Jezus gekruisigd omdat zij dachten dat dat het juiste was om te doen. Om zo de openbare orde te bewaken. Om recht te doen op een ongelooflijk kromme manier. Het is diezelfde vrede en veiligheid die Paulus ontmaskert in 1 Thessalonicense 5, in vers 3. Waar hij het ontmaskert als een illusie, als menselijke vrede, menselijke veiligheid. En zo veroordeelt het kruis van Christus nog steeds onze menselijke pogingen om geluk te vinden. Want laten we eerlijk zijn, wat offeren wij op voor geluk, voor vrede, voor orde en recht? Hoeveel bloed moet er vergoten worden in het Midden-Oosten om vrede te bereiken? Welke groepen mogen er geslachtofferd worden om de openbare orde te bewaken of om de verkiezingswinst te garanderen? Hoeveel van de derde wereld mag er kapot voor onze welvaart? Wie moet er wijken? Wie mag jij aan de kant duwen voor je eigen geluk? Zo confronteert het kruis ons ook met onze ergste patronen, die er zo diep in zitten. Die zonde die wij doen om te proberen zelf zalig, gelukkig te worden. Dat is het oordeel. Wij hebben de Heer van de Heerlijkheid gekruisigd. Onze Verlosser was bij ons, onze God. Onze kans op echte gerechtigheid. En we hebben hem gedood. Maar juist die diepste duisternis heeft God veranderd in redding. Hij is voor ons gestorven. Opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. Dat is het licht waar Paulus op doelt.
Het licht dat onze wereld inbreekt. Het licht waar wij nu al in mogen leven. Want ja, in onze wereld en ook gewoon in ons eigen kleine leven is er nog heel veel wat donker is. Zoveel dat nog functioneert volgens die oude orde. Dat het toch weer tegenvalt. Maar Christus heeft wel met die oude orde afgerekend. Aan het kruis. En in zijn opstanding ligt er de belofte dat het anders kan. Dat het anders mag. En dat het anders zal zijn. Op die grote dag. Als het laatste woord gesproken wordt. En wij mogen leven in dat licht. In dat vertrouwen en die verwachting. En vertrouwen op onze Heer. En is er dan nooit meer enige onzekerheid? Ja, tuurlijk wel. Het feit dat wij zo geneigd blijven om die dag van Christus te voorspellen, of om hem juist uit te stellen, nou, dat zegt denk ik al genoeg. Wij zijn ergens ook bang, althans ik wel, voor die radicale transformatie. Het volle licht, dat is overweldigend. Zeker voor wie in duisternis wonen. Maar om te wennen aan dat licht. Dat is waar ons leven hier en nu ook voor bedoeld is. Om waakzaam te zijn. En om in de nacht het licht te zoeken. Zo kunnen we werkelijk voorbereid zijn. Op een leven in de volle zon. Die verwachting dat de dag van Christus spoedig aanbreekt, die moeten we niet negeren. En we hoeven ook niet onze rekenmachine er alvast bij te pakken. Nee, het mag ons juist motiveren. Motiveren om te gaan leven. Om echt te gaan leven. Want wij weten al dat het goed komt. Hoe anders het vaak ook lijkt. En ja, dan moeten er soms wel dingen veranderen. Soms radicaal veranderen. En dan niet pas straks en daar, maar ook al hier en nu. Want wij kennen immers de rechter al. Wij weten dat zijn eindoordeel verlossing zal betekenen. Dan moeten we toch nu ook al leven naar de principes van de wereld, zoals hij die aan het licht zal brengen. Een wereld waar liefde regeert. Hij, de zon van de gerechtigheid. En wij horen al bij die nieuwe wereld. Wij lopen vooruit op die dag. Paulus zegt, wij die toebehoren aan de dag, laten we op ons hoede zijn. Omgord met het harnas van geloof en liefde en getooid met de helm van de hoop op redding. Dat is de wapenrusting van dit koninkrijk. Geen achterdocht en angst, geen geweld. Nee, maar geloofsvertrouwen. Hoop, liefde. Met die uitrusting kunnen wij het volle leven, het leven met Christus aan. Daarmee zijn wij kinderen van het licht. En dat terwijl het nog nacht is. Nee, dat valt niet altijd mee. Al te vaak struikelen we. Vallen we toch weer terug in die oude patronen. Maar hou moed, want de dag zal komen. Onze Heer komt en Hij komt spoedig. En mogen deze woorden gesproken zijn in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen.

In dankzegging en voorbeden denken we aan een aantal dingen. Ons collectedoel voor vandaag is het plaatselijke evangelisatiewerk. Daarvoor willen we bidden. We bidden ook voor de familie van zuster Geertje Smit van den Herik in dit verlies. We denken in de voorbeden ook aan zuster Ineke de Rijke. Zij is afgelopen maandag met spoed opgenomen in het ziekenhuis in Dordrecht. En na diverse onderzoeken is gebleken dat ze een longembolie heeft aan haar beide longen. Ze wordt daarvoor nu behandeld. Ze mocht donderdag weer naar huis. Maar de komende 3 maanden zal ze nog moeten herstellen. Ze is wel heel dankbaar dat ze gespaard is gebleven. We willen verder ook vanuit de diaconie danken voor de pop-up camping in Oud Alblas. Voor alle vrijwilligers, de gezegende tijd die zij daar met elkaar hebben gehad. Ook voor alle gezinnen die hebben deelgenomen aan de camping. En ze hebben daarmee een minimum inkomen voor vluchtelingen. Ze hebben een minimum inkomen en of zijn vluchtelingen. En zijn de laatste 3 jaar... Enfin, ik kom niet helemaal uit die zin, maar ik vermoed dat het een heel goed doel rondom vluchtelingenhulp is. We bidden ook, we voelen ons in de vakantietijd ook verbonden met al die christenen wereldwijd. In kerken waar we misschien op vakantie zijn geweest, of mensen die hier juist op vakantie zijn gekomen. Die dankbaarheid daarvoor willen we ook in ons gebed uiten. Laten we samen danken en bidden. Ja, Heer onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U bent het die was, die is en die komen zal. En dan danken we u dat wij die verwachting mogen hebben. Dat u zult komen. Dat u wel een laatste woord kunt spreken over ons, over deze wereld. En Heer, dan danken we u vooral dat u ons hebt laten zien iets van hoe dat laatste woord eruit zal zien in uw Zoon Jezus Christus. Dat u ons niet wil veroordelen te midden van al onze gebrokenheid, maar juist wil redden van dat wat onze eigen handen of de handen van anderen gedaan hebben. Heer, we danken u daarvoor en we bidden u ook. Geef dat de vlam van onze verwachting mag blijven branden. Ja, geef ons uw Heilige Geest om die vlam aan te wakkeren. En geef dat die verwachting vooral tot uiting mag komen, ja, in ons leven. In hoe we daadwerkelijk van dag tot dag doen wat onze hand vindt. Waar je ons hier en nu toe roept. Juist in het licht van die nieuwe wereld. In het licht van uw komst. Dat we die wapenrusting aandoen. Van hoop, geloof en liefde. Dat we die zekerheid mogen hebben van uw redding. Heer, we belijden u dat wij vaak struikelen. Dat het lang niet altijd makkelijk is. Dat we zo geneigd zijn om het uit te stellen. Of misschien zelfs af te stellen. Of dat we juist willen voorspellen om er weer enige grip op te krijgen. Maar leer ons vertrouwend te gaan. Gaandeweg u tegemoet. Heer, we danken u dat wij samen gemeente mogen zijn. Dat we elkaar daarin ook mogen aanvuren. En dan bidden we u zegen de gemeente hier in de verschillende wijken. Geef dat wij een licht mogen zijn voor het dorp, voor de regio, voor de plaatsen waar we wonen, de mensen om ons heen. Heer, we bidden u, zegen daarin ook het evangelisatiewerk waarvoor we zullen collecteren. Zegen onze gaven, dat wij er zo ook heel concreet een licht mogen zijn. Mensen door woord en daad met u bekendmaken. Heer, we danken u voor de pop-up camping, dat het een groot succes was. Dat er zoveel vrijwilligers waren, dat we dankbaar mogen terugkijken op iets waar veel mensen aan mee hebben gedaan. En dan ook voor een goed doel. Dat we andere mensen, medemensen in een moeilijke situatie ermee kunnen helpen. Heer, we willen u ook bidden en danken voor onze broeders en zusters
niet alleen lokaal, maar over de hele wereld. Wat is het dan wonderlijk dat u uw kerk overal heeft? Soms als we op vakantie zijn, kan dat ons zomaar even bemoedigen. Dat uw werk doorgaat op ontelbare plaatsen. In de levens van zoveel mensen. En Heer, wat is uw trouw dan groot? Geef dat we met al die broeders en zusters mogen blijven volharden in de verwachting van uw komst en toeleven naar die dag. Omdat we nu al kinderen van het licht zijn. Heer, zo mogen we ook met elkaar meeleven als gemeente van u. Ook als er veel gebrokenheid in deze wereld is. Als de moeilijke kanten van het leven naar voren komen. Zo bidden we u voor mensen met verdriet, voor onze zieken. En dan noemen we vanmorgen bijzonder de naam van de familie. Van onze zuster Geertje Smit van den Herik. Voor haar kinderen, klein en achterkleinkinderen. Wilt u hen dragen in dit verlies? Dankbaarheid geven voor wie hun moeder en oma en overgrootoma was. En troost als zij perspectief mogen hebben. Heer, we willen u ook bidden voor onze zuster, voor Ineke, die is opgenomen. Dan was dat heftig en dan zijn we met haar dankbaar dat zij er nog is. Dat u haar weer gespaard hebt. Wilt u haar ook dragen in de komende periode van herstel? En geef dat zij daarin ook in het licht mag wandelen. Haar ogen naar u mag opheffen. Wilt u haar zo een voorspoedig herstel geven, zodat ze in het midden van de gemeente haar plaats mag hebben. Heer, we bidden u ook voor onze wereld. Een wereld waar zoveel gaande is. Zoveel gebrokenheid is. En wij krijgen het niet recht. Heer, geef wel dat we ons geroepen mogen weten om daarbij te dragen waar we kunnen. Als er zoveel op ons afkomt, een klimaatcrisis, oorlogen, ellende en geweld op zoveel plaatsen, dan bidden we vooral, Heer, ontferm u. Ontferm u in Oekraïne, in het Midden-Oosten, in Soedan en op zoveel andere plaatsen. Wees nabij. Geef vrede en geef recht. We bidden u om wijsheid voor leiders op alle niveaus die geroepen zijn om toch iets van vrede, iets van recht te brengen. Geef dat uw Zoon, de rechter van hemel en aarde, hen daarin mag inspireren. Dat zij in hem hun hoop vinden. Heer, we brengen ook die dingen bij u die een ander niet voor ons kan uitspreken als we een moment stil worden.

En in de verwachting van uw spoedige komst bidden we samen dat gebed dat u onszelf leerde. Onze Vader.

Krijgen jullie de gelegenheid om je gaven te geven, van harte aanbevolen.

Laten we zo vol verwachting en vol vrede van hier gaan om een licht te zijn, gedragen door de zegen van onze God. De Heer zegent jullie en Hij beschermt jullie. De Heer doet zijn aangezicht over jullie lichten en is jullie genadig. En de Heer wendt jullie zijn aangezicht toe en geeft jullie vrede.

Luisteraars, we zijn weer aan het eind van deze uitzending gekomen, welke verzorgd werd door de hervormde gemeente Sliedrecht. De voorganger in deze dienst was dominee Verschuren uit Schravenpolder en het orgel werd bespeeld door Jaco van der Graaf. Straks na 11 uur kunt u luisteren naar een herhaling van het programma Goed Nieuws voor U. Namens William dank ik u voor het luisteren en wensen wij u en jou nog een gezegende zondag toe.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. En ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodosbank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg om 2:00 vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. En in de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. Op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met twee handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan en ook worden er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm en aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.

Goedenavond, luisteraar. U gaat opnieuw luisteren naar het programma Goed Nieuws voor U van de Zendgroep van Kerken. Achter de knoppen voor de cd's en de nummers zit William de Wee. Samenstelling en presentatie is van Jan van Beelen. Wij wensen u een zeer gezegend luisteruur toe.

Luisteraar, vanavond wil ik graag met elkaar hebben over het thema luisteren. Er zijn verschillende manieren van luisteren. Een treffend voorbeeld hoe het niet moet, maar helaas wel veel gebeurt, heb ik gelezen in ons dagboekje. Stel, ik ga naar de dokter en zeg: dokter, ik heb een hoop problemen. Ik heb mijn knie verdraaid. Oei, mijn ogen jeuken. Ik heb een opgezwollen vinger. Ik heb rugpijn. Nadat ik al die problemen opgesomd heb, kijk ik naar mijn horloge en zeg: oei, och heden, is het al zo laat? Ik moet er vandoor. De dokter zal dan waarschijnlijk wel zeggen: wacht even, wil je niet horen wat ik te zeggen heb? Luisteraars, zo luisteren wij vaak. En zo bidden wij ook vaak. Maar hoe en naar wij wel moeten luisteren, zegt ons de volgende liederen. Het ene lied wat niet ritmisch gezongen wordt is: komt luister toe gij Godsgezinde. En het tweede lied is: luister naar de blijde boodschap.

Luisteraar, het laatste lied, luister naar die blijde boodschap. Luister naar des Heilands woorden. Kunt u vinden in de bundel van Jan de Heer, nummer 893. En dat is, luisteraar, is heel anders dan zoals die man of vrouw bij de dokter een lijst van vragen neerleggen. Wij ratelen maar door en luisteren nooit naar hem. Daar maken wij een grote fout mee. Hoe kunnen wij tussen al het lawaai van Facebook, Twitter, e-mail, sms en appies de stem van God nog horen? Voor wij proberen een antwoord op die vraag te krijgen, wil ik u vragen, verlangen wij ernaar om Gods stem te horen? Beleiden wij en zeggen wij hardop in Gods heiligdom, Heer, ik wil horen uw zachte stem?

Dit is een antwoord op de vraag die veel ontstellen. Spreekt God dan nog? Jazeker, u heeft het gehoord. Hij is het eerste en het laatste woord. Hoe dan? God spreekt vooral tot ons door wat hij zegt in de schrift. Zijn lessen en richtlijnen staat in Spreuken 3. Als je leest in de Bijbel, bid dan of God je door de Bijbel, of God door de Bijbel tegen je wil spreken. En dat je zijn stem mag horen. Daarom zingen wij: uw woord is een lamp voor mijn voet. En dat woord houdt eeuwig stand.

Een bijzonder goed advies is ook: luister naar God in de woorden van Jezus. De woorden van Jezus zijn de woorden van God. God zei zelf: luister naar Hem. Als je de woorden van Jezus leest en ze ter harte neemt, luister je naar God. En luisteraar, we hebben gezongen al: luister naar de Heilands woorden. Nog een heel mooi lied dat spreekt over het spreken van Jezus. Luister naar des Heilands pleiten. Hij pleit voor ons bij de Vader. Luister en zing maar mee.

kom dan, kniel tot God en bid op hem. Vouw je handen, hij hoort je stem. Gij, God kent uw noden, hij ziet uw smart. Stort dan voor hem uit het verbroken hart. En dan zegt hij, kom dan toch vermoeide, want ik heb geleden. Kom dan tot mij. Jezus roept de zondaren, heden tot u. Kom tot mij, biddend, dolend kind.

dit lied en Gods woorden en Jezus' woorden. En de hulp van de Heilige is nodig ons uit om te knielen voor God. En dan moet ik altijd denken aan die man of die vrouw, die jongen of het meisje, die zijn moeder zag knielen in de kamer, in de binnenkamer. Ik zag mijn moeder geknield.

een oud lied. Ik zag mijn moeder knielen, maar wel ter navolging lag baard. Wat zien onze kinderen van onze wandel met hem? Maar luister, het is de moeite waard te bidden, want er is een God die hoort.

Dus luisteraar, laten we stil zijn voor God. Laten we hem de kans geven om te antwoorden. En dan, wees stil voor het aangezicht van God, want hij is heilig. Wees stil en voor de heerlijkheid van God. Omhult ons in elk uur. Wees stil, want de kracht van tot onze God daalt neer op dit moment. Luisteraar, wees stil voor het aangezicht van God.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen, niemand raakte gewond. De politie kreeg om 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.
3: Het is zondagmiddag, net na 12 uur. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands met Rob de Leeuw.
4: Scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Jouw stad, jouw radio.
7: Wij houden het Hollands.

0: van Rutger van Barneveld was dat. Zomer, zon en strand. Goedemiddag allemaal.
1: Welkom bij Wij Houden het Holland. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Iets over 12 uur, 7 minuten over 12. En mijn naam is Rob de Leeuw. En dan gaan we weer tot 2 uur vanmiddag. De lekkerste Nederlandstalige plaatjes bij jou op de radio. Met de leukste Nederlandstalige artiesten bij ons in de studio. Zeker. We hebben er ook één telefonisch trouwens. Dat is William Jans. Daar gaan we straks mee praten. En Jeffrey Lake komt ook in de tweede uur. Maar we gaan eerst even het eerste uurtje vullen. Met twee hele leuke artiesten. Jip van der Loo is bij ons. En ook nog Danny Prijs. En die hebben allebei een hele leuke single. En die gaan we zo dadelijk draaien natuurlijk. Eerst even wat andere nieuwe muziek op de radio vinden. Leuk dat je luistert. Dit is de nieuwe van Dennis van Dam.

0: draait ook al een tijdje mee hoor, deze zanger Alex. Alex Wilders en een zomernacht met jou. En dan begon nooit met een bosje rode rozen. Maar dat is alweer even geleden. Vrienden van de radio, leuk dat jullie luisteren. We zijn te beluisteren live op Drechtstad FM. En dat is op de 105 MHz en 95.7. We zijn in Zwijndrecht via Atos Radio, via 106.1. Via Ridderkerk kun je ons beluisteren op 105.7. En ook nog voor Honningsveld, Giessendam en Sliedrecht. En daar zijn we via Merve Radio ook live op de zender op de 105.4. En natuurlijk in heel Zuid-Holland via DAB. En dat is kanaal 6A. En online kun je ons ook beluisteren. Volgens mij luisteren ze ook... Was ze naar mij, hè?
1: Ja, absoluut. Nu zeker.
0: Hey, goedemiddag, Danny. Danny Pryce. Hij is weer bij ons. Normaal staat hij voor verschillende artiesten gisteravond nog het geluid te doen. Ja. Maar je hebt ook de stap genomen, Danny, om zelf achter de microfoon te gaan. Ja, maar dat is niet van vandaag of morgen, hè? Je doet het al langer, toch?
1: Ik doe het al heel lang eigenlijk. Maar ik ben natuurlijk... Vroeger zong ik altijd, speelde in een band en noem maar op. En op een gegeven moment, het verhaal dat ken iedereen, kwam ik Tino tegen. En toen ben ik eigenlijk 15 jaar aan hem blijven hangen. En nu...
0: Dus eigenlijk 15 jaar geluidsman van Tino geweest.
1: Ja, 15 jaar. En toen is dat een gegeven moment die samenwerking is overgegaan.
0: Ja.
1: En toen kwam mijn grote vriend Mike.
0: Mike Pietersen. Ja, wie kent hem niet natuurlijk.
1: Ik vind het echt heel erg leuk.
0: Ja.
1: En, maar goed, het bloed kruipt wat niet gaan kan. Ik heb ook verleden jaar een singeltje uitgebracht van Willem Bart.
0: Ja.
1: Dus met een drankje naar jou zou vernoemen.
0: We gaan hem zo dadelijk nog even draaien.
1: En die heeft ook Mike natuurlijk geproduceerd, heel goed.
0: Mm-hmm.
1: En dat smaakt eigenlijk vanaf toen wel echt naar meer, zeg maar. Dus,
0: hoe vindt Mike dat nou? Dat jij ook zelf weer...
1: Ja, soms vond hij het wel een klein beetje los. Hij zegt, Danny, als jij nou doorbreekt, dan god, want dan ben je kwijt dit en dat. Zeg, nou ja, goed, mijn zoon doet ook geluid. Ik zeg, dan gaan we dat wel aanpassen. Maar dat is zover is het helaas nog niet.
0: Toevallig zei Wim Dalmeet vorige week ook. Toen hadden we het over jullie natuurlijk. En toen zei precies hetzelfde. Ja. Wat nou als hij doorbreekt, weet je wel?
1: Nee, dat komt helemaal goed, joh.
0: Ja. Naast jou, Jip van der Loo. Goedemiddag. Ja. Leuk dat je er ook bij bent. Ja, nieuwe naam in de Nederlandstalige muziek, Jip.
2: Zeker.
0: Waarom expliciet de Nederlandstalige muziek? Vraag ik aan veel beginnende Nederlandstalige artiesten.
2: Ja, weet je, ik kan helemaal geen Engels. Nee, ik vind het
0: dat
2: gewoon...
0: is mijn probleem ook, hoor.
2: Ja. Nou ja, ik vind Nederlandstalige muziek gewoon top. Ja, het beste wat er is, toch?
0: Kan je hart inleggen en je ziel natuurlijk, toch?
2: Inderdaad.
0: Ja, en welke kant kies je op? Een beetje poppy of toch wel het levenslied een beetje?
2: Nou ja, ik vind zelf André Hazes zo vind ik wel lekker om naar te luisteren. Mm-hmm. Maar je moet een beetje die popkant wel op om singles mee te maken, ja.
0: Ja, het is toch een leuke bezigheid, denk ik zo.
2: Zeker.
0: Smaragd Music, zei je net. Daar, hoe ben je daar terechtgekomen?
2: Nou, ik werd benaderd door Mick Langendorf, de zoon van Robbie, de eigenaar van het label. En eigenlijk zo een beetje bij Smaragd terechtgekomen.
0: Ja.
2: Dus via zijn zoon van Mick.
0: Ja, je hebt dus je tweede single volgens mij, hè?
2: Ja, die eerste die heb ik niet bij Smaragd opgenomen. Wij vinden eigenlijk een beetje dat Wat Ben Je Knap mijn eerste echte single is.
0: Ja, en Doe Maar Gewoon, dat was een cover natuurlijk. En als je dat verschil ziet, ik zat er net te kijken op Spotify. Volgens mij is die Doe Maar Gewoon 30.000 keer bekeken.
2: Ja.
0: En je nieuwe single 300.000 keer.
2: Ja, die gaat top.
0: Jee, man.
2: Ja, ja.
0: Ja, wat gaat er dan door je heen?
2: Ja, het is allemaal natuurlijk een beetje nieuw. Dus ik vind alles top. Ik geniet van elk moment. En alles wat ik mag doen, vind ik superleuk.
0: Mm-hmm. Heb je al op leuke podia gestaan?
2: Ja, ik heb toevallig afgelopen donderdag Mokum in Meppel gedaan. Mm-hmm. Dat vond ik superleuk. Vond ik echt superleuk om te doen.
0: Ja, dat zijn de krenten in de pap voor jou natuurlijk.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, Danny, als ik dat in jou vraag van... heb je op leuke podia gestaan? Volgens mij heb jij elk podia al gezien in Nederland, toch?
1: Ja, dat is zeker zo. Maar het is nog zelf niet overal gestaan natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar het fixeert zich nu wel in de betere cafés, zeg maar. Waar ik dan wel optreden heb. En, zo nu en dan.
0: Ja, merk je dat het optredens meer worden van jezelf?
1: Ja, zeker, natuurlijk. Vooral als je een singeltje uitbrengt, dan word je ineens dan weer een beetje zichtbaar, zeg maar.
0: Dat werkt als een booster, hè, volgens mij, toch?
1: Ja, zeker. Dus ik blijf het voorlopig doen.
0: Ja, gezellig, man. Danny Pryce, we gaan met jouw nummer beginnen. Blijf bij mij. Hier is die.
1: Leuk.

0: Ja, de nieuwe van Danny Prijs. Hij is bij ons hier in de studio. Gezellig dat je er weer bent, Danny.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Ja, Blijf van mij. Het is ja, een lekker eigentijds nummer, hè?
1: Ja,
0: het past helemaal in 2026, toch?
1: Dankjewel. Ik hoop dat er iedereen zo erover denkt. Maar ja, inderdaad. Ja, het was een ideetje van... We waren in Spanje. We zaten aan het zwembad. En ineens kwam dat zo op... Zeg maar. En we hebben altijd ons computertje, laptop bij me. En toen gingen we een beetje kloten. En toen kwam er een heel klein stukje demo hadden we gemaakt. En toen liet ik dan onze Piet horen, Mike Pietersen.
0: Ja.
1: En die zei echt van, dat is zo leuk. Dat wil ik graag voor je produceren. Nou ja, dit is het resultaat.
0: Ja, dat is
1: leuk, hè?
0: Dat had hij gewoon even uit de hoog goed.
1: Ja, hij is fantastisch daarin.
0: Ja, mooi, hè?
1: Bijna al zijn singles heeft hij ook zelf geproduceerd.
0: Ik vind dat zo gaaf, hè? Dat iemand dat kan.
1: Ja, dat is ongelooflijk. Zo muzikaal.
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Jip, we gaan naar jou. En wat ben je knap?
2: Ja.
0: Voor wie is die gemaakt?
2: Ja, ja.
0: Ik zie een beetje glinstering in je ogen, dus...
2: Carlo en Manfred hebben hem geschreven. En het gaat eigenlijk een beetje over een...
0: De Carlo van Helemaal Hollands?
2: Ja, zeker. Ja,
0: Carlo Rijswijk, ja.
2: Het gaat eigenlijk een beetje over een meisje of een dame die alles heeft. Mm-hmm. Maar eigenlijk, ja, daardoor, als je al die luxe niet had, dan was je van jezelf zo vreselijk knap.
0: Precies.
2: Ja, dat zegt eigenlijk al,
0: We gaan hem doen. Hier is die, yes. Jip van der Loo.

0: Wat ben je knap, dat is die, de nieuwe van Jip van der Loo. Jip, ik zei het net al tegen je maatje van, ja, lekker catchy nummer, weet je
1: ja,
0: wel?
1: Ja, ja, ja.
0: Een nummer moet ook gelijk aanstaan, hè? Moet gelijk werken.
1: Ja, zeker vind is ik, belangrijk, ja,
0: ja. Ja, ja, ja. Hey, ja, je eerste echte nummer. Zijn er dan al plannen voor verdere samenwerking met Smaragd?
1: Toevallig ben ik vorige week in de studio geweest. Hebben we een nieuw nummer geschreven. Dus ik hoop in, ja, ik denk september ongeveer.
0: Precies, maar eerst deze even goed uit laten lopen natuurlijk.
1: Ja.
0: Praten zo lekker verder natuurlijk. Maar eerst even gezellige zomerse muziek op de radio. En dat doen we met Chico. Hier is hij met Lakke Bakken op Scheveningen.
2: Wij houden het Hollands is de huiskamer van de Nederlandstalige artiest.

0: mij gaat Danny vandaag wel lekker bakken op Scheveningen.
1: Dat zou zomaar kunnen, ja. Het weer is er goed voor.
0: Precies, je zit toch bij Simonus, toch?
1: Jazeker.
0: Ja. Altijd gezellig daar bij Simonus, is het niet?
1: Absoluut, ja, zeker.
0: Wat is het voor een tent, even voor onze beeldvorming?
1: Simonus is natuurlijk echt wel een soort bekendheid geworden met Encore en Catch natuurlijk. Die twee restaurants, die zijn het goed. En die hebben ze ook volle bak entertainment. Maar vanavond is er iemand van de familie jarig en daar moet ik weer mijn kunstje gaan doen.
0: Maar ook veel dinnershows daar, toch?
1: Heel veel dinnershows. Vooral brunches op zondagmiddag en zo. Die zijn echt heel erg leuk.
0: Dat is wat voor Mike hier natuurlijk, hè?
1: Daar staan we ook zo regelmatig
0: als
1: natuurlijk.
0: Als een vis in het water.
1: Ja, absoluut.
0: We gaan de regio-tip draaien en die is van Django Wagner. Hier is die met zijn allernieuwste.
2: En dit is de nieuwe regio-tip.

soms heb je van die titels, moet je gewoon even veroefenen. Bachata by Lando, dat is de nieuwe van Django. Hanneveen geweest op de gezelligste zender van heel Nederland, denk ik. Wij houden het Holland met Rob de Leeuw. Hier is Klazina.

0: nummer uit de jaren 70 of 80 volgens mij. Deze van Klassina was dat. En deze boterbloem gaat op stap. Ja, Danny, we gaan weer even terug naar jou. Vorig jaar was het dat je eigenlijk een beetje bij ons in de picture kwam.
1: Klopt.
0: Met je singeltje van, van Willem Bart. Eigenlijk zonder dat die man is gestopt, hè?
1: Zonde, hè? En zulke leuke liedjes allemaal.
0: Zeker. Een aparte stijl van muziek maken, vond ik altijd.
1: Zeker, ja. Hij onderscheidde zichzelf echt wel van de rest.
0: Ja, ja, ja. Maar ik heb toch weer tussen neus en lippen gehoord dat hij toch weer, dat hij het wel een beetje mist.
1: Ja, natuurlijk mist hij het.
0: En dat, bloed kruipt natuurlijk waar het niet kruipen kan.
1: Zingen is natuurlijk altijd leuk. Ja. Laten we eerlijk zijn.
0: Ja, ik heb geen ervaring. Maar wat maakt zingen dan zo speciaal?
1: Ja, dat is een beetje moeilijk. Echt een hele moeilijke vraag. Maar ook de feedback die je dan terugkrijgt van het publiek. En dat soort dingen, dat is gewoon heerlijk.
0: Ja, is dat verslavend?
1: Ja, dat is wel verslavend. En als je stiekem nog een applausje krijgt, is het helemaal meegenomen natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Hey, als men een drankje naar je zou vernoemen, lekker zomerse vibe zit er ook in, hè?
1: Ja, toch? Zeker, ja.
0: Was dat ook de bedoeling dat je hem daarom zou uitbrengen?
1: Ik altijd op feestjes en partijtjes. En als ze dan zeggen, Danny, pak even de microfoon, zong ik dat liedje eigenlijk in de originele setting van Willem Bart.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ik ga hem toch eens een keer uitbrengen. En toen weer natuurlijk naar Maaike gaan. Zeg, Maaike, ik heb een idee.
0: Mm-hmm.
1: Hij zei, dat gaan we doen. En die is natuurlijk altijd heel enthousiast. En toen hebben we die versie gemaakt die nu op Spotify staat van mij. En die is ook de zangers, jongen, overal zingen ze deze versie. Ja. Alleen ik had wel iets meer streams gewild.
0: Ja, precies. Maar goed, we kunnen hier niet altijd zes gooien.
1: Nee, zeker niet met één dobbelsteen.
0: Ook voor jou komt die tijd, Danny. We gaan hem draaien. Hier is die.
1: Dankjewel.
0: Als men een drankje naar je zou vernoemen.

0: was dat.
1: Ook is Wij Houden het Hollands te zien en te horen via Facebook en Instagram.
0: Zeker. Zomerse geluid op de radio, vrienden. En wij draaien ze natuurlijk. Robert Pater is hier met zijn laatste.

0: Je hebt van die grootheden van de Nederlandstalige muziek. Dit is er een van Robert Pater. Wat is nou eigenlijk jouw voorbeeld, Jip?
1: Ja, van Danny weet ik het wel.
2: Ik vind Tino super zingen.
0: Ja.
2: En ja, Yves is ook wel echt... Ja,
0: het zijn wel,
2: die zijn gewoon zo supergoed.
0: Twee pijlers van de Nederlandstalige muziek, hè?
3: Dus, absoluut.
0: Mag ik het aan jou ook vragen, Danny? Ja, Mike Pietersen natuurlijk.
3: Ja, kijk,
0: is ook een van mijn favorieten, moet ik zeggen. Mike.
3: Maar ik heb nog net niet het juiste hitje. Alhoewel, de liefde die leeft hier en die gaan we allemaal heel erg goed.
0: Zullen we nog
3: en,
0: eentje van Mikey draaien? Zo?
3: Ja, dat zou heel leuk zijn. Ja. Maar Mike is voor mij wel echt... vokaal wel een van de grootste van Nederland. Ja. Dat durf ik echt te zeggen.
0: Maar dat heb je ook met Tino natuurlijk.
3: Zeker.
0: Als je met iemand 15 jaar samen hebt gewerkt, heb je daar ook wel een aparte band mee, denk ik.
3: Mike is wel echt een uitzondering, hoor. Geloof me maar.
0: Ja, ja.
3: Dat heb ik je net al stiekem verteld.
0: Ja, absoluut. Maar ik ken hem ook al jaren, dus vandaar. Hey, Jip, Doe Maar Gewoon is een cover geweest. Waarom een cover?
2: Nou, ik deed mee aan de talentenjacht Hazes Zoekt de Voice. En ik won de publieksprijs. En dan mocht ik vanuit daar een singeltje opnemen. En toen hebben we gekozen voor Doe Maar Gewoon. Het hoort een beetje in het begin van je carrière. Doe maar gewoon blijven je bent. Je moet niet naast je schoenen gaan lopen. Dus vonden we dan
0: niet gaan doen, hè?
2: Nee.
0: Nee, zo belangrijk. Soms zie je wel eens mensen met een attitude binnenkomen. Ja, ook hier, weet je wel. En ja... doe normaal, weet je wel. Blijf gewoon met beide benen op de grond staan.
2: Ja, we zijn allemaal zelf, toch?
0: Zo is het. Hey, we gaan hem draaien. Doe maar gewoon.
2: Ja, leuk. Doe maar gewoon.
0: Het is wel van 2 jaar geleden, hè?
2: Ja.
0: Waarom heb je vorig jaar eigenlijk geen singeltje uitgebracht?
2: Ja, dat is een goeie. Ik denk omdat ik toen...
0: Precies in die overgang zat naar Smaragd of zo?
2: Ja. Eerst gewoon even lekker meters maken. En,
0: belangrijk.
2: Inderdaad, ja.
0: Hij is bij ons, Jip van der Loot, samen met Danny Prijs natuurlijk. Altijd gezellig dat hij er is. En we gaan hem draaien. Doe maar gewoon. Ja, ja.

heeft al wel eigen tijd gemaakt. En dat is leuk natuurlijk. Jip van der Loo bij ons op de radio. En doe maar gewoon. 2024. We gaan nog een nummertje meedraaien voor Arie. Arie Zoeterman. Die is van de week 80 jaar geworden. Namens het hele team van harte gefeliciteerd. En de groetjes van ons hier uit de studio natuurlijk.

0: De nieuwe van Wesley Broncos, Tutti Colori. De was die natuurlijk. En wij gaan een tijdje met zomerstop na deze uitzending van vandaag natuurlijk.
1: Hier is Rob de Leeuw, de held van de radio.
0: En dan zijn we begin september weer bij je terug met nieuwe edities van Wij Houden het Hollands met de leukste Nederlandstalige artiesten. En dan gaan we het weer gezellig maken. Nou, wat over gezellig maken hebben. Dit is de nieuwe van Marco Schuitmaker.

0: eindelijk weer een nummer wat lekker is van Marco Schuitmaker. Die leuke Griekse gitaartjes erin, dat maakt het toch wel gezellig, vind ik hoor. Op zo'n zomerse dag als vandaag natuurlijk. Het is vandaag zondag, het is vandaag 9 augustus, de laatste uitzending voor de zomerstop. Dan gaan we even 4 weken met vakantie en dan zijn we begin september weer terug. Danny, vakantie, ga jij nog wat doen?
1: Ja, ik kom eigenlijk net terug.
0: Ja, inderdaad.
1: Ik ben een beetje naar Marbella geweest. Ja.
0: Oh, lekker man.
1: Dat was heerlijk, ja. Maar ik zit stiekem nog even op mijn telefoon te kijken. Het is hier in Papendrecht, jongens. 28 graden.
0: 28 graden.
1: Oei, oei, oei, heerlijk.
0: Ik denk dat we de 30 wel gaan
1: passeren. Ja, dat gaan we redden, ja.
0: Heerlijk. En dan zit jij vanmiddag op Scheveningen.
1: Die kans is heel groot, want ik moet er ook nog even een uurtje werken.
0: Gezellig, man.
1: En misschien blijven we ook nog heel even hangen. Klein borreltje mag wel, hè? Zondag.
0: Ja, zeker. Maar waarom niet? Als de thuisbasis het goed vindt, dan...
1: Ja, die vinden het wel. Die zijn het wel gewend inmiddels.
0: Ja, hey, nog leuke dingen voor de boeg. Ja, dan wel even natuurlijk het land doorcrossen. Gisteren zag je in Bakkeveen, volgens mij.
1: Bakkeveen, ja. Helemaal in Friesland. Ja, dat was 2,5 uur rijden. Als je niet stopt onderweg. Dus verder kan je niet in Nederland. Nee. Ja, dat hoort natuurlijk ook bij je. Maar uiteindelijk was het een heel leuk festival. Dat was het Dodo Festival.
0: Het is altijd weer een verrassing waar je terecht komt,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, maar eigenlijk, mijn vak is toch heel leuk natuurlijk.
0: Ja, wat dat betreft wel.
1: En als
0: toch?
1: Het een keertje niet leuk is, duurt het maar 30 minuten. Nee, maar het is over het algemeen altijd leuk. Je wordt goed ontvangen. Ook al kom je 5 minuten of 10 minuten te laat, zeggen de mensen. Ik ben blij dat je er bent. Gelukkig neem even snel een drankje, weet je wel.
0: Ja, precies.
1: Op mijn gewoon werk is dat natuurlijk ondenkbaar.
0: Ja, nou ja, dan moet je...
1: Dan ben je zo weer klaar.
0: Geluk hebben dat je een bak koffie krijgt, toch?
1: Ja, ja. Dat, ja.
0: Hey, dankjewel, nee, Danny. Leuk dat je er weer was.
1: Dankjewel dat ik hier mocht komen.
0: En de volgende keer gaan we weer zeker weer afspreken. Hè?
1: Dankjewel.
0: Ja.
1: Dankjewel.
0: Jip, ik hoop dat je het leuk vond.
2: Superleuk.
0: Eerste keer bij ons. Wat zijn jouw... heb jij nog leuke dingen in het vooruitzicht?
2: Nou ja, ik denk dat ik ga gewoon heel veel lekker veel optreden.
0: En lekker meters maken.
2: Ja, lekker genieten van elk optreden. En dit soort dingen vind ik superleuk. Ja. Om te doen, dus.
0: Optreden, doe dat wekelijks. Doe dat,
2: ja, wekelijks. Ja. Ja.
0: Dus dat vuurtje is wel een beetje aan het ontsteken, toch?
2: Ja, meestal ongeveer tussen de 3 en 5 optredens in de week.
0: Nou, dan mag je toch niet klagen, toch? Dat is toch netjes.
1: Dat is heel goed.
0: Ja. Hey, dankjewel dat je ook hier was.
2: Ja, jullie bedankt.
0: We gaan zeker weer afspreken bij een volgende single.
2: Yes,
0: en we gaan allebei jullie singles nog een keertje draaien.
1: Dankjewel daarvoor.
0: Oké, Danny Price als eerste. Blijf bij mij en daarna Jip van Loon. Wat ben je knap?

hij blijft nog even bij ons, hoor. Danny Price. En dat zei hij natuurlijk. Vrienden, we gaan even pauzeren. En daarna zijn we nog een uurtje terug met William Jans in de uitzending. En natuurlijk ook...

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbugs mee naar school. Die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw die kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. Wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. De zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
0: Dit is Merwe Radio.
4: Het is zondagmiddag, net na 12 uur. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands met Rob de Leeuw.
5: aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Jouw stad, jouw radio.
7: Wij houden het Hollands.

0: niet zo lang geleden was hij bij ons, deze Jeroen van Zijlst. Leuke plaat van Mark en Dave, natuurlijk origineel. De Griekse nacht en welkom.
1: Welkom bij Wij Houden het Holland. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: We doen ons best, we doen ons best. Jazeker, want de leukste Nederlandstalige artiesten die hoor je natuurlijk bij Wij Houden het Holland. Jeffrey Lake, zo dadelijk. Hij is al bij ons in de studio. En we gaan ook nog even bellen met William Jans. Dus dat wordt weer supergezellig. Lieve vrienden van de radio, zoals jullie weten gaan wij een tijdje met zomerstop 4 weken lang. Dus begin september zijn we weer terug. En desalniettemin is er wel Nederlandstalige muziek bij Wij Houden het Hollands te horen. Want dat gaat gewoon door natuurlijk. Wij Houden het Hollands. Altijd te beluisteren. Elke zondag van 12 tot 2 en elke vrijdag op Dresdot FM wordt de uitzending ook nog een keer herhaald. Tezamen met Atos Radio. Dus we blijven wel een beetje in de picture, toch? Daar doen we het voor. Dit is een leuke. De tapster uit Tijuana. Hier is Sander.

Sander Kwarten. Lekker hoor. Lekker zomers op de radio, hè. De tapster uit Tijuana. Met Jeffrey Leunenberg. Wat is dat ook een leuk nummer, hè? Italiani.

0: Vandaag komen al die merken vandaag voorbij. Gucci, Armani.
1: Ik word er morgen op geworden, denk ik. Hè?
0: Ja, dat is zo. Jeffrey Leunenberg op de radio. Vrienden. En gezellig dat jullie meeluisteren. Je hebt het al gehoord, denk ik. Hij is bij ons, Jeffrey Lake. Jeffrey, goedemiddag. Welkom.
2: Ja, goedemiddag.
0: Leuk dat je er bent.
2: Ja, ik ben de enige, denk ik, vandaag.
0: Ja. Nee, er zijn er al twee naar huis.
2: Dus, er zijn er twee naar huis.
0: Ja, precies. Hoe is het met je?
2: Gaat goed.
0: Ja.
2: Ja.
0: Leuk single weer?
2: Ja, ja. Ik,
0: je blijft van de gang, hè? Lekker bezig blijven. Vorige met Sherma, volgens mij, toch?
2: Ja, met Sherma Rouse.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dus... Ja, we gaan ook even iemand anders erbij halen. En ja, hij woont een paar straten bij je vandaan, zei hij net tegen mij. William, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Robert.
0: Ja.
3: Hallo.
0: Hoe is het met jou, Jeffrey. William?
3: Ja, gaat goed.
0: Jeffrey is er ook bij, hè?
2: Hola, ¿qué tal?
3: Ja, ik hoorde net, ja.
0: Ja, eigenlijk moeten we zeggen, hola, ¿cómo está?
2: Ja, hola, ¿cómo está?
3: Sí.
2: No, comprendo
3: todo.
0: William Jans ook bij ons even in de uitzending. William, goedemiddag.
3: Ja,
0: eigenlijk zou je bij ons in de studio zijn, maar wegens omstandigheden ging dat niet helemaal lukken vandaag. Vandaar dat we het even telefonisch doen. Een duet tezamen met Litouwers. Hoe is dat zo gekomen?
3: Ja, zo speciaal. Zo speciaal. Mijn manager die op een gegeven moment had het over Litouwers. En mijn manager kreeg een idee van, oké, ik bel hem even op.
0: Ja.
3: En nou ja, het was gewoon zo snel geregeld. Want hij volgde mij ook, Lee, met de tribute van SBS.
0: Ja.
3: En hij zei gewoon direct van, ja, dat gaan we doen. Het was een idee om You Never Walk Alone, om dat in het Engels-Spaans op te nemen.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk past het eigenlijk niet qua taal in ons programma. Het is Spaans en natuurlijk Engels. Maar jij hebt al zoveel Nederlands talen gedaan, William, dat je gewoon een beetje familie van ons bent geworden natuurlijk. Hè?
3: Ja, geweldig. Toch? Ja. Het is niet helemaal Holland. We houden het Hollands, maar houden het een beetje precies.
0: Ja. Ja, leuk man. Litouwers. Hij is natuurlijk al... het is een grootheid, maar wel een beetje op leeftijd. Hè? Al, toch?
3: Ja.
0: Hoe oud is Leen nu?
3: Nou, dat zeker, want volgens mij is hij wel 80 jaar geworden.
0: Mm-hmm.
3: En, maar ik heb hem dus onlangs nog meegemaakt met hem. Dat gingen we repeteren.
0: Ja.
3: In een oefenruimte. En dat was echt heel hartstikke mooi hoor. Hij gaf hem een soort van privéconcert, dacht hij. En dat was zo mooi om mee te maken. Dus hij zingt nog steeds. Hij doet hij nog steeds wekelijks.
0: Ja, groot voorbeeld denk ik van menig artiest in Nederland, denk ik, hè? Deze Litouwers.
3: Ja, dat was zo groot. Wat hij heeft betekend, jaren 70, jaren 80, jaren 90, voor de muziekwereld in Nederland. Hmm. En met al die gala's of the year, 10 jaar lang geloof ik was dat.
0: Eigenlijk is hij begonnen in Ahoy, hè? Daarna, Frans Bauer heeft hem eigenlijk overtroffen met het aantal concerten dat hij heeft gedaan.
3: Ja, hij is eigenlijk gestart met dat Ahoy, met een beetje dat Las Vegas idee.
0: Precies,
3: dat gevoel, dat Sinatra gevoel een beetje ook.
0: Hmm.
3: Ja, Elvis ook. Want Elvis is ook een heel groot voorbeeld van hem.
0: Ja. Laten we het even over jou hebben, William. William, je bent natuurlijk ruimschoots aanwezig natuurlijk in Nederland. En je doet fantastisch je best, vind ik. Theatertours. Daar ga je ook weer mee verder, hè?
3: Zeker. Ja, in het najaar. Dus in oktober, november. Dan gaan we weer een aantal theaters doen.
0: Mm-hmm.
3: En we starten in mijn woonplaats Rijswijk en we eindigen in Groningen.
0: De Schouwburg. Hoe heet dat daar, Jeffrey?
2: Schouwburg.
0: De Schouwburg?
2: Ja. Ja. Van het water.
3: Rijswijk, Schouwburg. Ja.
0: Kom je ook nog een beetje in de buurt van de Drechtstede, William? Rotterdam of...
3: Brabant. Dus dat wordt dan wel Brabant eigenlijk. Roosendaal en zo. Mm-hmm. Spijk in Isten, daar kom ik dan.
0: Oké, maar dat is aan te rijden voor voor de mensen hier, denk ik.
3: Ja.
0: Toch?
3: Ja, dat moet wel doen zijn.
0: Hey, en vandaag, wat ga je vandaag doen? Je had volgens mij een verjaardag, hè?
3: Ja, ik heb een heel speciaal optreden. En dat is eigenlijk voor mijn moeder.
0: Mm-hmm.
3: Die is 83 jaar geworden.
0: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel. En dat gaan we vandaag eigenlijk vieren. En dat vieren we dus in het zorgcentrum waar zij woont hier in Rijswijk, Florence. En die hebben een hele leuke theaterzaal. En dus alle bewoners die zijn uitgenodigd en die komen ook kijken. Dan gaan we zo starten dan. Om 2 uur gaan we een leuk optreden geven.
0: Even een feestje maken, toch?
3: Ja.
0: Ja. Nou, ik wens je daar heel veel plezier bij, William. Wij gaan in de studio verder met jouw buurman Jeffrey Lake, die is bij ons.
3: Ja.
0: En hopelijk dat we je volgende keer weer kunnen uitnodigen voor een bezoekje aan de studio.
3: Zeker, volgende keer ben ik er zeker bij.
0: Oké, dankjewel en heel veel plezier vandaag.
3: Oké, groetjes allemaal.
0: Yo, groetjes.
3: Bye-bye.
0: Hoi. En we gaan hem natuurlijk draaien, deze plaat van de grote Litouwers, tezamen met William Jans. In You Never Walk Alone.

0: Dat Spaans laten we maar aan William over, want die kan dat beter als, als mij natuurlijk. Samen met Litouwers, de grootheden op de radio bij Wij Houden het Hollands en You Never Walk Alone. Ja, we hebben Jeffrey natuurlijk lijfelijk aanwezig bij ons in de studio.
1: Altijd gezellig hier.
0: Ja, nou, dat doet ons goed om te horen, Jeff.
1: Ja, altijd verzorgd hier, lekker cakeje, frikandelletje erbij.
0: Zo horen toch?
1: Ik ben helemaal blij.
0: Ja, nou, kijk eens op. Hey, veel optredens?
1: Het gaat goed.
0: Ja, volgens mij ook in het buitenland, hè?
1: Zoals ja, meestal de zomertijd dan gaan heel veel artiesten vaak altijd naar het buitenland toe.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb wat leuke uitstapjes staan in verschillende stukjes van de wereld, zeg maar. Dus ik ben vorige week, afgelopen week ben ik teruggekomen. Het is alweer bijna volgende week. Maar ik was in Portugal voor een bruiloft. En dat was super gaaf om te doen. Ik vind sowieso bruiloft heel gaaf om te doen.
0: Wat maakt dat zo speciaal dan?
1: Nou ja, kijk, je staat natuurlijk voor het koppel natuurlijk,
0: ja,
1: die getrouwd is, ga je zingen. Dus het is natuurlijk voor hun ook een speciaal moment.
0: Mm-hmm.
1: Dat je natuurlijk in een speciale moment van
0: een setting,
1: hun bent,
0: ja, speciale
1: zeg maar,
0: setting,
1: bent,
0: ja.
1: Om dan op te treden. Want ja, ik bedoel, kijk, een normaal optreden is gewoon voor heel veel mensen zingen. Maar nu ben je zeg maar heel privé.
0: Mm-hmm.
1: En een heel klein groepje zeg maar van 60 mensen. En ja, dat maakt het toch wel vaak wat spannender. Omdat het dan echt specifiek...
0: Ben je zenuwachtig, Jeff, of niet?
1: Nou ja, het is altijd wel zeg maar in de eerste paar seconden. Vroeger duurde het wat langer, maar nu is het een paar seconden. Want
0: IJs moet even breken.
1: IJs moet even breken, ja.
0: Ja, dat is zo. Hey, je nieuwe nummer, Gucci.
1: Ja,
0: ja. Je bent wel een beetje van de Gucci volgens mij en zo, hè? Toch?
1: Nou, als ik zeg maar naar al mijn liedjes kijk van 2008 tot en met nu... Dan zit er heel veel variatie in mijn muziek. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Ik heb de laatste keer al gezegd van...
0: Ja, jullie zijn aan het bouwen, toch?
1: We zijn aan het bouwen naar een rode draad in mijn muziek. En ja, dat wilde ik toch een klein beetje met dat Latin natuurlijk een beetje aansluiten. Maar als ik een beetje kijk naar de liedjes die eigenlijk de laatste 5 jaar hitpotentie hebben...
0: Mm-hmm.
1: Is het geen Latin.
0: Nee.
1: Dus dan moet je toch echt gaan denken van oké... We moeten toch mee met alle...
0: Hoor ik jou nog zeggen van je moet een beetje meegaan met de tijd en toch een beetje de markt aftasten?
1: Ja, ja, ik denk dat je toch een klein beetje in de flow van de liedjes die je nou tegenwoordig hoort. En dan noem ik gewoon 5 artiesten op waarvan ik denk dat is zeg maar waar iedereen een beetje in zit. En wat een beetje hitpotentie kan zijn is een beetje liedjes van Robert van Hemert. Dan hebben we natuurlijk Yves Berendsen. Toevallig nu zijn er dan 2 hitjes uitgekomen van Justin de Wild en Rutger van Barneveld. Ja. En dan hebben we natuurlijk Samen We Welten.
0: Ja.
1: Nou, dat zijn allemaal best wel hele leuke liedjes wat heel dicht bij elkaar ligt. En als je dan heel verder uitstapt, ook al wil je eigen repertoire opbouwen... dan kan het misschien ook wel heel lang duren dat er liedjes zijn die juist niet aanslaan.
0: Mm-hmm.
1: En dan moet je toch, denk ik, in die golf meegaan... Maar dan toch nog steeds kijken of je het in een ander jasje kan steken.
0: Ja, dat is moeilijker, denk ik.
1: En dat is niet makkelijk.
0: Nee, want je wil niet op Robert van Hemert lijken.
1: Nee.
0: En ja, je wil gewoon je eigen stijl neerzetten.
1: Zeker.
0: Dat is het belangrijkste, denk ik, van een artiest.
1: Dat is heel belangrijk, ja.
0: We gaan eens even luisteren hoe die klinkt. Gucci.
1: Nou, leuk.
0: Hij is bij ons. Jeffrey Lake.

0: Ja, Jeffrey Lake bij ons op visite. En dat is altijd gezellig natuurlijk. Ja, je Gucci tas. Ik vroeg het net al. Ik zet je er even bij, Jeff. Ja. Een vriendin van jou, die heeft in de clip meegespeeld, hè?
1: Nou, ik heb eigenlijk best wel heel veel content gemaakt. Ik heb geen officiële videoclip gemaakt.
0: Oké. Okay. Maar is dat dan gewoon een filmpje voor op socials?
1: Ja, gewoon op TikTok en Instagram heb ik best wel heel verschillende contentvideo's gemaakt om dit liedje. Dus ik ben in de PC Hoofdstraat geweest. Ik ben in hele mooie restaurants geweest waar ik dan optreed. Op het strand. Verschillende dingen hebben we eigenlijk gedaan omtrent dat liedje, zeg maar. Ja, en het tasje. Ik zit sinds kort bij een nieuw label. En die jongens hebben een hele andere visie. Kijk, niet lullig bedoeld, maar... Kijk, ik maak altijd best wel dure clips. Mm-hmm. Ik maak geen clips van €500. Ik maak echt clips gewoon duizenden euro's. En dat haal ik er niet uit. En dat moet je wel hebben rondom je, je eigen profiel, zeg maar. Maar als ik dan zie dat tegenwoordig heel veel mensen niet meer op YouTube leven, maar allemaal op Spotify leven, kan je ook tegenwoordig je video's op Spotify plaatsen.
0: Ja, volgens mij is YouTube helemaal niet meer zo populair.
1: Nee, omdat iedereen op TikTok zit.
0: Ja, precies.
1: Dus dan heb ik een laatste clip met Sherman Rouse. Die video, die kostte €6500. Heb ik niet eruit gehaald. Ik vind het zonde van mijn geld. Dus dan kan ik het wel op YouTube zetten, omdat er zijn een aantal zenders die zeggen van ja, maar je hebt een videoclip nodig, want anders kan het nooit een hit worden. Ja, ik vind het allemaal verkoperij.
0: Nou ja,
1: want niemand kijkt meer naar de videoclip.
0: Zo, je reinste onzin.
1: Ja, ik vind het niet kloppen. Nee. Dus dit keer heb ik geen clip gemaakt, maar ik heb wel heel veel content gemaakt rondom het liedje. En misschien wel maak ik bij mijn volgende liedje maak ik wel een videoclip. En dat vind ik wel grappig, want dit liedje, heeft ook een hardstyle-versie. Dat gaat binnenkort uitkomen.
0: Oh, leuk.
1: Die heb ik samen met Life of Papa gemaakt. En Life of Papa is die man die ook op internet voorbij komt en die zegt, shirtje €50. Beta.
0: Ja.
1: Nou, die man die is opgebouwd in Nederland. Is ook een soort influencer, bekendheid geworden. Uh-huh. Super grappig, want overal waar je komt met hem, wilt iedereen met hem op de foto. En omdat hij echt gewoon staat om dat kledingverhaal.
0: Maar hij kan jou wel op een bepaalde manier meetrekken, toch? Op die socials.
1: Ja.
0: Dat is wel goed doordacht, denk ik.
1: Ja, daarom. Dus het label waar ik bij zit, heb gewoon een hele goede visie op omtrent de muzieklijn. En welke liedjes we gaan maken de komende tijd. Ik heb het al vorige keer tegen jullie gezegd. Ik wil minimaal 3-4 liedjes per jaar maken. Anders vak je gewoon af. Want er komen te veel liedjes uit.
0: Ja, anders val je niet meer op.
1: En dan val je niet meer op. Nee. Want je moet gewoon meegaan. En gelukkig heb ik dat nu voor elkaar. Omdat ik ook nog wat hulp op de achtergrond krijg. Dat ik ook wat sneller kan gaan. Dus ja, in principe ben ik gewoon heel erg positief over liedjes maken. Meer erkenning krijgen omtrent mijn eigen muzieklijn. Hè, de rode draad in mijn muziek.
0: Ja.
1: En kijken wat er nog meer op mijn pad de komende tijd gaat komen.
0: Nou, we houden je in de gaten natuurlijk.
1: Natuurlijk wel.
0: En Sherman Rouse en Jeffrey Lake, we gaan hem zo dadelijk draaien. Maar eerst even Jeffrey Hayes op de radio. Hier is hij.

0: 48 jaar is hij vandaag geworden. Van harte gefeliciteerd mocht hij meeluisteren. Ja, dat valt wel niet natuurlijk. Ja, Stef is altijd druk en wel altijd gezellig als hij hier aanwezig is. Net zoals Jeffrey Lake, hij is vandaag bij ons. En dat is ook altijd leuk natuurlijk. Jeff, zomer 2026. Heb je nog leuke dingen in het vooruitzicht? Ja, jij bent altijd wel aan de gang, hè, toch?
1: Ja, ik heb eigenlijk nooit iets saai, zeg maar. Dat ik geen goede zomer zou hebben. Ik heb net Portugal gedaan. Volgende week ga ik naar Ibiza. En dan ga ik daarna...
0: Slecht leven heb jij, zeg.
1: Nou, eigenlijk best wel, hè. Als ik terugkom van Ibiza, dan ga ik daarna nog 4 dagjes naar Saint-Tropez. En dan ben ik eventjes terug tot 10 september. Dan ga ik daarna weer 5 dagen naar Ibiza. Dan is het voorlopig eventjes werken. En dan ga ik 21 november ga ik naar Gran Canaria artiestenreis.
0: Zo.
1: Dus ik heb eigenlijk alleen maar leuke dingen.
0: Ja. Hey, even begin van dit jaar. Toen was er een samenwerking met jouw zanglerares. Hè?
1: Ja,
0: dat
1: ja.
0: is het toch, als je maar ruis.
1: Ja, klopt.
0: Hoe ben je eigenlijk bij jou terechtgekomen?
1: Nou, dat is eigenlijk wel heel grappig. Want ik zit sinds bijna 4 jaar zit ik bij Leo Lauf Entertainment. Hè? Die verzorgt mijn boekingen bij dinnershows.
0: Ja.
1: De grote... is eigenlijk Encore Scheveningen. Daar worden we elke week, zoals vandaag en donderdag...
0: Encore, Simonus. Danny moest naar Simonus nu met Mike.
1: Ja, klopt. Dus dan heb je vandaag bijvoorbeeld, denk ik, Mike als hoofdartiest staan. En dan doen wij meestal met z'n vieren doen we eigenlijk de middag of de avond draaien... totdat de hoofdartiest komt.
0: Ja.
1: En ja, ik was daar op een gegeven moment begonnen. En Leo is heel erg muzikaal. En ja, die hoort gewoon van, ja, dit past wel bij je qua liedje... of hier moet je aan werken, of dit en dat... En toen zei hij op een gegeven moment van... Nou ja, hij zegt, je doet het eigenlijk hartstikke goed... maar ik wil toch eventjes voor de zekerheid... eventjes gecontroleerd zijn in alles wat je doet. Dus ik wil je graag naar Sherma toe brengen. Dus ik zeg, maar wie is Sherma dan? Want ik kon toen die tijd, kon ik Sherma, kon ik nog niet. Toen zegt hij tegen mij van... Nou, Sherma is een hele goede zangdocente voor jou. En ik denk dat je daar heel veel aan gaat hebben. Dus ik zeg, nou goed, let's go. Ja. Dus ik daar naartoe
0: gegaan. Niet alleen docent, maar ook een coach, denk ik, toch?
1: Ze is coach, een docent. En ze zingt natuurlijk zelf heel veel. Ja. En ze is zo muzikaal. Dus ik ben er naartoe gegaan. En elke keer heb ik, zeg maar, een soort blokkade gehad. Omdat ik dan, als ik dan in de hoogte wilde gaan toen die tijd... toen had je momenten dat je het bijvoorbeeld wel net aan had gehaald of net niet. En zij had ergens iets gevonden tijdens de oefeningen. Dat zij in één keer ontdekte waar dat mee te maken had.
0: Okay.
1: Dus eigenlijk heb zij een soort chakra, zo noemen ze dat, heb ze geopend. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk nooit meer last gehad.
0: Wat gaaf, hè?
1: Dus dat was eigenlijk gewoon een hele goede stap dat Leo eigenlijk had gehoord van Jeff.
0: Eigenlijk kan zij jou een beetje polijsten, om het zo maar te zeggen.
1: Dat is het eigenlijk. Want je hebt gewoon eigenlijk altijd wel een zangdocent nodig. Een voetballer heeft een trainer nodig om beter te worden. En in de muziek is dat ook zo. Je kan het niet altijd alleen.
0: Absoluut niet. Nee, zeker niet. Kijk, je moet gewoon een team om je heen hebben, toch?
1: Ja, en eerlijke mensen. En die muzikaal genoeg zijn om jou te kunnen kneden. Van, oké, Jeff. En ik ben gelukkig heel leergierig. Uh-huh. Dat zegt Leo ook altijd. Van, Jeff, er zijn er genoeg die ik ken. En die zijn allemaal heel erg op hunzelf. Van, ja, jongen, je kan mij toch niks meer leren. Joh, wat praat je nou?
0: Ja.
1: Maar hij zegt, dat vind ik het mooie van jou. Je hebt een goede eigenschap. Je bent niet onzeker. Maar... je neemt wel iets van me aan waar je wat mee doet. En dat is heel belangrijk.
0: Ja, dat is heel belangrijk, denk ik. Ja. Toch? We gaan hem draaien. Hier is die Jeffrey Lake samen met Sherma Rouse. En ik wacht op jou. Oh.

0: Jeffrey Lake samen met Shirma Rouse. Weet je wat het is? Zij hebt toch een beetje de soul in de stem, hè? Dat merk je wel.
1: Heerlijk. Echt heerlijk.
0: Ja, goede zangeres. En dus, was zo'n samenwerking wel makkelijk voor je? Jullie zijn natuurlijk uit twee werelden, toch?
1: Nou, ik moet je zeggen dat ik eigenlijk wel meer had verwacht, hè, van het liedje ook en met haar.
0: Ja.
1: Ik was... Het verbaasde me eigenlijk dat ik met alle liedjes heel veel radio-interviews heb gedaan. En ik kwam bij een nieuwe plugster en zij heeft uiteindelijk de best gedaan. En we waren bij NPO 1 waren gekomen en je verwacht eigenlijk nog meer. Max Omroep kwam er ook voorbij.
0: Ja.
1: Alleen, zij kon op dat moment niet, want het was een heel druk agenda. Dus we hebben twee keer de aanbieding gekregen om bij Max Omroep live te mogen zingen voor tv. En twee keer zei ze, ja, het gaat me echt niet lukken. En daar baalde ik enorm van. Want
0: ja, natuurlijk.
1: Dat zijn juist de credits die je moet pakken.
0: Ja, dan kan de slipstream mee pakken natuurlijk.
1: Snap je?
0: Toch?
1: Dan had het liedje eigenlijk nog meer een wending gekregen. Omdat zij natuurlijk al heel vaak daar is geweest met haar eigen liedjes. En weet je, kijk, ik ben nog steeds mega trots. Want ik had nog nooit een duet gedaan. En zij is niet een van de minste zangeressen in Nederland. En het was ook iets unieks, want ik ben natuurlijk nederpop en zij is soul.
0: Ja, precies.
1: En onze stemmen pakten eigenlijk heel goed uit samen.
0: Om dat samen te snelten, weet je wel. Dat lijkt me best wel moeilijk, toch?
1: Ja, het was niet makkelijk. Maar
0: smaakt dat nog meer? Naar meerdere duetten?
1: Nou ja, ik zou zeker wel nog wel graag wat duetjes willen doen met andere artiesten. Ja, zeker.
0: Heb je artiesten in gedachten?
1: Als ik echt een keuze zou mogen maken, zeg maar qua vrouw, dan zou ik heel graag met Emma Heesters een liedje willen opnemen.
0: Ja, wie niet, denk ik, toch?
1: Ja, ik denk heel veel. Nou, maar ik vind haar persoonlijkheid en hoe ze doet en hoe ze beweegt en gewoon live. Ik beoordeel artiesten live en niet op CD. Zij is gewoon mega goed. En ik heb nu een stukje soul heb kunnen pakken. En ik denk dat dat ook heel goed bij mij zou passen, zeg maar, met Emma Heesters. Ja, in de mannentemper, ja, dan blijf ik nog steeds wel, omdat ik veel naar zijn muziek luister, nog steeds wel Tino Martin.
0: Tino Martin?
1: Ja, dat blijft bij mij nog steeds wel iets wat daar staat.
0: Blijft de grootheid, hè? Toch?
1: Vind ik wel. Ik vind deze man gewoon, ongeacht of hij nou vaak een valse noot aanslaat, of dat er dingen worden gezegd, terwijl ik Tino echt al van kleins af aan persoonlijk ken. En ik vind Tino zijn hele...
0: Had hij ook nog een beetje Haagse roots, of Tino?
1: Nou, hij heeft heel veel... Vroeger heb hij in Den Haag opgetreden.
0: Oké, ja.
1: Hoe heet die man ook weer? Bij de Bogartje, zeg maar.
0: Ja.
1: Hij trad altijd daar heel erg op in die cafés en zo. En bij de Skiut heb ik hem natuurlijk ook gezien, omdat ik vroeger zelf ook in de Skiut heb opgetreden.
0: In Amsterdam heb je toch ook veel van die cafeetjes van de Bogartjes, toch?
1: Ja, klopt. Ja. Ja. Daar trad hij altijd op.
0: Oké. Okay.
1: En daarom zeg ik, ik ken Tino, dat ken ik al denk ik al 20 jaar. En ook echt persoonlijk. En ik zie hem natuurlijk regelmatig bij de dinnershows of bij andere shows waar we elkaar tegenkomen. En dan praat je ook met iemand. Dus ik ken zijn persoonlijkheid, zeg maar, buiten zijn act om.
0: Ja.
1: Hoe hij is als Tino, hè, als Tinus. En ja, hij is gewoon echt wel een voorbeeld voor heel veel hoe hij echt op het podium staat. Bij hem zie je echt gewoon, hij is een artiest.
0: Ja.
1: En dat heb ik niet echt bij heel veel artiesten, zeg maar.
0: Hij heeft het charisma, zeg maar. Toch?
1: Nou, gewoon alles wat een artiest nodig moet hebben.
0: Precies,
1: zeg maar.
0: Dat is wel belangrijk. We praten zo verder. Eerst even op de radio. Donders goed. Hier is Stefano's.

0: zomerse muziek op de radio. Jan de Lust, samen met de 3J's. En dit is de allernieuwste van hun. Je hoort hem natuurlijk bij Wij Hadden het Hollands met Rob de Leeuw. Laatste uitzending voor de zomerstop. En over 4 weken zijn we natuurlijk weer terug.
1: Hallo luisteraars van Wij Houden het Hollands. Ik ben Vincent en dit is mijn nieuw...

0: natuurlijk voor zijn eigen manier staat deze Vincent. Die ene, dat ben jij. En ja, we gaan afronden. Zeker, het is bijna 6 minuten voor de klok van 2 uur op deze zondagmiddag. Het is vandaag zondag 9 augustus. Jeff, hoe ziet de zondag er voor jou uit? Is het een relaxdag of gaan we nog aan de bak vandaag?
1: Nee, ik ben gelukkig lekker vrij vandaag. Dus ik ga zo meteen, denk ik, eventjes gewoon lekker naar het strand toe. Ik moet mijn kleur bij jou hebben.
0: Ja.
1: Ik ben alweer een beetje aan het vervellen.
0: Hey, welk strand ga je dan? Scheveningen of Kijkduin? Of?
1: Meestal ga ik naar Scheveningen toe. Maar het kan ook nog zo zijn dat ik vandaag misschien wel naar Noordwijk ga.
0: Ja.
1: Maar,
0: ik was gisteren op het strandje van Monster. Wat ja, Monster. Klein, maar wel gezellig.
1: Ja, maar ik vind het altijd wel die kant op. Vind ik wel leuk hoor.
0: Ja, precies. Waar je ook op het strand bent, is altijd gezellig.
1: Dat is wel lekker. Natuurlijk. Als het zonnetje schijnt en je een lekker drankje aan het hebben, dan is het altijd goed.
0: Ja, zo'n bruine fruitmand erbij en dan is het altijd goed natuurlijk. Jeff, ik vond het weer leuk dat je er was.
1: Ja, zeker.
0: We gaan je natuurlijk in de gaten houden de komende maanden. En als je nieuwe muziek hebt, trek aan de bel. Dan ben je altijd van harte welkom.
1: Ga natuurlijk. Ik zeker doen.
0: Goeie zondag. En we gaan hem nog een keertje doen. Jeffrey Lake en natuurlijk Gucci.
1: Leuk.
0: Tot de volgende.
1: Tot de volgende keer.

Ongeveer de eerste week van september zijn we bij je terug met de lekkerste Nederlandstalige muziek en de leukste Nederlandstalige artiesten bij ons in de uitzending. William Jans, tezamen met Lee Towers. Als laatste van vandaag bij Wij Houden Het Hollands. Hier zijn ze met de Spaans-Engelse uitvoering van You Never Walk Alone. Groetjes allemaal, doei!

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtpuks mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Dit is Merwe Radio.
7: Charge World draait om de wereldhits.

0: de wereldwijde nummer 1 vandaag in 2022 was. As It Was van Harry Styles.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. En wekelijks ben ik je gids door de internationale hits. En geef ik je een tour door de wereldhitlijsten. En presenteer de Chart Hunt Top 30. Met daarin de wereldwijde populairste muziektracks van dit moment. Ah.

0: Chart World. Alles draait om de wereldhits.
1: Met Zlatan dit uur de wereldwijde album top 10 van dit moment. Met de hoogste nieuwe op nummer 2. En ook de nieuwe rangen en standen van onze eigen wereldhitlijst, de Chartrun Top 30. Maar eerst zometeen Charts All Around the World. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige week was dat die van Nieuw-Zeeland. En daar is de grote hit Cottery and Lay Your Head. En zometeen gaan we in Charts All Around the World naar Italië.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Van Australië tot Zweden. Chart World. Hits all around the world. Met deze week
1: de top hits in Italië. Italië officieel. De Republiek Italië is een land in Zuid-Europa. Het noorden van Italië grenst aan Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Slovenië. En de rest van het land wordt omringd door de Tyrrhenische, de Middellandse, de Ionische en de Adriatische Zee. En Rome is de hoofdstad en het is een van de topvakantielanden waar men naartoe gaat, dus Italië. En dan de muziek met veel artiesten en groepen in het Italiaans, maar ook internationale hits zoals die van Shakira en Bruna Boy en Die Die Die. Huggle, Move It To The Sun en ook het Nederlandse Another, die vind je terug in de charts in Italië. Dus de stemlijst, dus waar de mensen naar zoeken en luisteren, die wijkt wel af van de officiële charts, waar veel Italiaanse acts in staan. Encore un dimanche, je dis ça.

0: Chartrun, de tussenstand.
1: En zometeen hier bij Chartrun de nieuwe Chartrun-lijst van deze week. Maar eerst nu de Chartrun tussenstand. En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks in de actuele Chartrun-lijst. En in deze tussenstand over dit lopende jaar kan ik je melden dat er 2 tracks verdwenen zijn. Verdwenen uit de top 30 zijn Alex Warner en Taylor Swift. En beide waren het zogeheten repeat hits. Dus tracks die hun spoor al hebben verdiend, maar terug waren gekeerd. Maar het top 30 avontuur voor The Spirit of Avilia van Taylor Swift is nu echt voorbij. We noteren 38 weken voor haar. En ook Ordinary van Alex Warner is nu echt over en uit. Totaal heeft het 67 weken gestaan in de Chartrun top 30. En tot slot nog even de voorlopige jaartop 3 met teruggekeerd met een totaal van 388 punten op nummer 3. Alex Warner en Ordinary. Nummer 2 is met 460 punten Ray and Where Is My Husband. En Taylor Swift pakt opnieuw de leiding in de voorlopige jaartop 3. Met een totaal aantal van 574 punten is de vette Avilia van Taylor Swift de nummer 1 in deze tussenstand van dit lopende jaar 2026.

plaats in deze chartult om in de nieuwe weeklijst van de Chartun Top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmarkt van dit moment. En dan gaan we met het eerste overzicht. Met op 30 van 28 Katy Perry en The One That You Got Away. Het was vorige week nog een repeat hit. En nu daalt het alweer van 28 naar 30. Ook een zakker te vinden op 29 van 23 BTS en Swim en Huggle en Salto en Jamaica. Het was een repeat hit en nu daalt het opnieuw van 25 naar 28. 27 blijft staan Stella, Lefley en Boston. En Dominic Fick met Baby Doll, die verliest een paar plaatsen, zeg maar. Vorige week nog 24 en nu op nummer 26 in de Chartun Top 30.

25. Met een paar flinke uitglijders, maar ook twee verrassingen in diezelfde top 25 deze week. De uitglijder is onder andere Teddy Swings en Mr. Know-It-All, vorige week 19 naar 25 gedaald. En van 12 naar de 24 glijdt ook uit Sam Vedder en Olivia Dean en Rain Me In. Timmer City Self-Aware is een repeat hit op 23, opnieuw in de lijst dus op 23. En nu noteren we 3 weken voor Timmer City. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, in de 39ste week stijgt ze weer opnieuw door van 29 naar 22. En ook New Religion van Bebe Rexha en Fatal zit weer in de lift.

0: 7 naar 4. Van 4 naar 3, een lichte stijging voor Michael Jackson en Thriller en de hoogste nieuweling staat op nummer 2. En dat is het nieuwe album van Charlie XCX en Music Fashion Film. En nu voor de zesde week is de wereldwijde album nummer 1. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love van Olivia Rodrigo.
1: Wereldwijde album top 10, nummer 5.

0: En wat ik al eerder zei, een flinke uitglijders vinden we in die top 20 terug, maar ook een paar stijgers. Een uitglijder van 5 naar nummer 20 gaat Oasis en Wonderwall. Een stijger vinden we op nummer 19 van 21 K-pop Demon Hunters, AJ en de andere zangeressen. En Golden, het gaat dus opnieuw omhoog in de 53ste week van 21 naar 19. De Boston Magnetic die daalt van 15 naar 18. En Malcolm Todd met Earrings ook van 16 naar 17. En van 14 naar 16 ook omlaag Olivia Rodrigo en Drop Dead.
1: Chartrun. Top 20.

Top 15. Met op 15 van 11, Olivia Rodrigo en The Cure en Man I Need van Olivia Dean gaat van 13 naar 14. Bruno Mars, I Just Might, zit weer in de lift. Van 22 naar 13 gaat hij en Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Die daalt uit de top 10. Vorige week 8 en nu naar nummer 12. En ook omlaag van 10 naar 11, Hagel, Emilia, Angel en Ultra Natie en Moving to the Sun. Oh!

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat dichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
3: Chart World draait om de wereldhits.

0: Een zomerrit uit de Nederlandse top 40 vandaag, maar dan in 1986. Mattia Bazzard en Ticento.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij het tweede uur van Chart World, de radioshow die op de voet volgt de wereldhits. Met straks het vervolg van de wereldhitlijst, de Charts en top 30. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij. En aan het eind van dit uur de all around the world wereldcolumn. En deze week komt die vanuit Frankrijk en is die van Aimee.

0: Chart World. Hits van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hits zijn in België, Duitsland en Nederland. We beginnen in de Vlaamse Ultra Top 50 van deze week. En daarin gaan hard het zojuist gedraaide I Did Love To Be In Love van Judith. Het gaat in de zesde week van 43 naar 30. En verderop in de top 20, in de top 30 gaat ook hard Boston van Stella Lovely. Het stijgt van 40 naar 24. En Harry Styles en American Girls die gaat van 34 naar 21. Topic en Becky G, Sorry Papi, die zien weer de top 20. Het stijgt van 21 naar 17. En opnieuw in de top 10 staat op 8 van 12 voor Lieve Dien en So Easy To Fall In Love. Mr. Know It All van Teddy Swings, die springt van 8 naar 4. En Tranen van Goud van Arjen Blommaert en Zoe Levi nemen de tweede plek in, komende van nummer 7. En Chris Cross Amsterdam is met My Oh My de hoogste nieuwe op nummer 18.

0: Art World, hits van dichtbij.
1: Met nu de highlights van de Duitse singletop 100 met in de spotlights Ariana Grande. Maar daar zometeen meer over. Eerst even de snelstijgers met in de top 40 de Bassa en Magnetic. Het gaat van 58 naar 49. En opmerkelijk staat op 48 van 71 Disco Lines en Tina Shee en No Broke Boys. In de top 30 staat op 30 van 47 Keine Cocaine van Drunken Master en E-Kill. En Petra van Petrel van Ariana Grande is de hoogste nieuwe op nummer 19. En in de top 20 en in de top 10 staat ze nog een keer en dan met Hate That Made You Love Me. Het gaat in de tiende week weer doorstijgen van 29 naar nummer 6. En van de Duitse singletop 100 gaan we naar de Nederlandse top 40. En dit zijn de highlights van de Nederlandse top 40 met daarin deze week 4 nieuwe binnenkomers. De hoogste is op 21 de huidige nummer 1 in Amerika. Dat is Chosen Texas van Ella Langley. Ray & Bear en Zonnebank die zijn ook nieuw op 25. En dan de stijgers met een stip gaan de meiden van Kate C en Animal van 24 naar 17. Topic en Becky G en Sorry Papi die verspringt van 19 naar 13. En in de top 10 schuiven Jonas Blue en Malief met Edge of Desire van 9 naar 8. En datzelfde doet ook Cameron Whitegum's Kingdom of Fear. Het gaat van 8 naar 7. En ook Huggle en Salto die verschuiven hun plek. Ze gaan met Jamaica Bam Bam Bam van 5 naar 4. Tot slot van dit blok hits van dichtbij heb ik nu voor je de top 3's van Duitsland, België en Nederland. We beginnen met die van Duitsland en die zit echt muurvast. Dus op 3 staat daar nog steeds Kirchheim met Blumengard en Scherenband en Get Genoeg. Kilimanjaro van Summer Jam en Bilja, die staan op nummer 2. En Shakira en Bruno Boy, die blijven voor de zesde week de nummer 1 van de Duitse singletop 100. Dan de top 3 van België met op 3 blijven staan Cameron Whitegum's Kingdom of Fear. Arjen Blommert en Zoe Levi en Tranen van Goud die stijgen van 7 naar 2. En Shakira en Bruno Boy met Die Die Die die blijven staan op nummer 1. En dit is de top 3 van de Nederlandse top 40 met daarin een kleine verschuiving of een kleine wisseling zoals je wilt. Met nu op 3 van 2 de Bassa en Magnetic. En wellicht volgende week de nieuwe nummer 1, maar deze week stijgen Another en 45 Ultra met Talk To You van 3 naar 2. En Shakira en Bruno Boy met Die Die Die zijn ze nu voor de zevende week op rij de nummer 1 in de Nederlandse top 40.
0: Chart World Surprise Track.

0: Old, nieuwe muziek.
1: En nieuwe muziek van de Nederlandse singer-songwriter Luna. En haar nieuwste heet Schoonzoon. En na het aanloop van de release op 28 augustus van Wild Child, het nieuwe album van Alex Warner, heeft hij nu een nieuwe single track gereleased. En dat is Rescuer. En dat is deze week de Chartworld Surprise Track.

0: Top 10.
1: En we gaan verder in deze Chartworld met het vervolg van de Charts Hunt Top 30. En we zijn aangekomen in de top 10 met daarin 2 staanblijvers, 3 zakkers, 4 hardlopers en de hoogste nieuwe. En dat ziet er als volgt uit deze week. Van 4 naar nummer 10 gaat Olivia Rodrigo en Stupid Song. Fever Dream, Alex Warner, vorige week 7, nu naar 9. En Justin Bieber en Nicki Minaj, Beauty and the Beat, die stijgen licht van 9 naar 8. Een verrassing op nummer 7 van 18, dat is Tem Impala en Jenny en Dracula. Opnieuw omhoog van 18 naar 7 dus. En op 6 blijft staan Michael Jackson en Billie Jean.
0: Top 10.
2: Chart Run. Wereldstijger.
0: Wereldstijger.
2: Nummer 5.

0: Met zometeen de wereldwijde top 3, maar eerst loop ik de top 5 even met je door. Met op 5 van 17 de wereldstijger voor de Another and 45 Ultra en Talk to You. Het gaat van 17 naar 5. En de hoogste nieuweling, die vinden we op nummer 4. En dat is Casey en Animal.
1: Chart run, chart update.
0: En onderweg nog de bovenste 3 wereldwijd, maar eerst nu de Chartune hit update met de highlights van de Chartune lijst van deze week. En daarin deze week 1 nieuwe en 1 repeat hit. Terug van even weg geweest zijn op 23, Temper City en Self Aware. En de nieuwste van de meiden van Casey, Animal, is de hoogste nieuwe op nummer 4. Dan de hardlopers en de wereldstijger. In de 39e week gaat So Easy to Fall in Love van Olivia Dean weer opnieuw omhoog van 29 naar 22. En datzelfde doet ook New Religion van Bieber Rexha en Faithless. Het stijgt in de 7e week weer van 30 naar 21. En opnieuw top 20 tijd is het voor AJ en de andere zangeres uit K-pop Demon Hunters. En hun track Golden gaat in de 55e week van 21 naar 19. En nu 30 weken in de lijst en weer opnieuw doorgestegen van vorige week 22. En nu staat Bruno Mars en I Just Might weer op nummer 13. En in de top 10 zijn er ook bijzonder interessante dingen gebeurd. Zoals de heropleving van Tame Impala en Ginny met Dracula stijgen ze weer van 18 naar 7. Tot slot dan de wereldstijger en die komt op naam van de Nederlandse DJ's en producers.

0: wereldhits.
1: En de tour door de wereldhits komt zo langzaam weer tot een einde met net de charts hun top 3. Met op 3 van 2 Hey That I Made You Love Me van Ariana Grande. En nog steeds in 4 landen op nummer 1 en ook in Nederland is naar Engeland en Amerika ook de belangstelling toegenomen voor Ella Langley en haar Chosen Texas. Het was afgelopen week de topsong op Radio 2 en ook de alarmschijf. En in de wereldwijde Chartsen Top 30 gaat het in de 20ste week van 3 naar 2. De soundtrack van deze zomer is toch wel Die Die Die van Shakira en Bruna Boy. Het staat momenteel in 15 landen op nummer 1. En in onze eigen wereldhitlijst Chartsen Top 30 staat het nu voor de 7e week op de wereldwijde nummer 1. En dit was Chartworld voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. En dan ben ik ook weer je gids door de wereldhits. En het laatste woord komt nu vanuit Frankrijk en is van Aimee.
2: All around the world.
3: Wereldcolumn. En vandaag wil ik je graag meenemen in hoe het is voor mij om als toerist in eigen land te zijn. Nou, toen ik net in Frankrijk woonde, toen was ik ook echt een toerist. Ik kende de omgeving niet, ik sprak de taal nog niet goed. Dus ik vond het heel erg leuk om allerlei nieuwe plekken te ontdekken, dorpjes te bezoeken, zomaar ergens te stoppen en te genieten van de mooie omgeving waar ik terecht was gekomen. Ik keek echt met de ogen van een toerist. Maar na verloop van tijd, ja, dan sluipt toch het dagelijks leven erin. Het bleef geen vakantie. Ik moest weer werken. Mijn dochter ging naar school. De boodschappen en het huishouden. Dat kwam natuurlijk ook allemaal weer terug. En wat eerst heel bijzonder was, ja, dat werd toch weer gewoon. En dan is het zo leuk als je familie of vrienden op bezoek krijgt, omdat je op dat moment weer een beetje als een toerist gaat kijken. Want zij zien dingen die mij niet meer opvielen. Zij wilden, ja, toeristische plekken bezoeken. En dan ga je natuurlijk toch daarmee naartoe. Je maakt ook een leuke route. Je wilt natuurlijk leuke dingen in je omgeving gaan zien. En dan eigenlijk door de ogen van anderen ga je ook weer als een, ja, toerist naar je eigen omgeving kijken. En dan zie je weer hoe bijzonder het is waar je woont. Je gaat ook weer plekken bezoeken waar je zelf dan niet meer in het dagelijkse leven komt, maar die zij wel heel graag willen bezoeken. En waardoor je dan toch denkt, hé, laten we daar een keer naartoe gaan. Laatst waren mijn moeder en mijn zussen op bezoek. En het was nogal heet. En mijn moeder is ook niet meer zo dat ze echt lange stukken kan lopen. Dus toen dacht ik, nou, hoe ga ik dit oplossen? En toen ben ik gaan googlen. En toen bleek dat er een hele leuke boottocht hier in de buurt is. Over een grote rivier waar ik woon, de Loise. Ook een groen natuurrijk gebied. Dus toen hebben we die boottocht gereserveerd. En het was eigenlijk heel erg leuk. Want vanaf het water zag ook de omgeving er weer heel anders uit. Ja, vogels, oevers, maar ook kleine dorpjes en huizen die je vanaf de weg dus nauwelijks ziet. Dat vind ik sowieso heel erg leuk aan boottochten maken. En hoewel het dus wel dicht bij huis was, had ik een hele andere ervaring dan die ik normaal gesproken heb. En het voelde echt als een leuk uitstapje. En een ander voorbeeld is ook dat ik... mijn dochter is hier op vakantie op bezoek. En zij wil heel graag naar Parijs. Dus dat is sowieso wel leuk. Dat enthousiasme van iemand anders neem ik dan ook weer over. En wij gingen naar Parijs en het leuke was dat we niet naar de Eiffeltoren zijn gegaan. We zijn juist echt een onbekend stuk van Parijs gaan ontdekken. Juist ook omdat ik hier in de buurt woon. En het leuke daarvan is dat je geen druk voelt om of alles in één weekend te doen. Of het Louvre, de Centre Pompidou, Montmartre, alles op één dag moet proppen. Nee, we weten dat als we dat willen, we vrij makkelijk weer kunnen gaan. En daardoor hadden we echt de tijd om stil te staan, de tijd te nemen bij de plekken die we op dat moment leuk vonden. En daardoor voelde de dag ook anders dan een gewone vakantie. Maar het was wel alsof we toerist waren. Dus wel door de ogen van de toerist. En dat is wel heel bijzonder als je dan in een land woont. veel in het dagelijks leven gewoon bezig bent, maar dan door iemand anders, door bezoek, familie, weer in die modus van toerist komt, van ik ben op vakantie komt en ook weer gaat zien in wat voor bijzondere je omgeving je woont. Dus als toerist in het land waar je woont, heb je eigenlijk het beste van twee werelden. En je hebt in het dagelijkse leven de mooie omgeving of de bijzondere plek die jij hebt uitgekozen om te wonen om je heen. En je hebt ook de gelegenheid om op sommige momenten weer echt als nieuweling, als vakantieganger om je heen te kijken en op een andere manier van die

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.

0: Hit Museum met René van Wijngaarden. Muziek om nooit te vergeten.
1: Goedemiddag! 1968.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het hit.

0: Het Hit Museum, geopend elke zaterdagmiddag van 4 tot 6.
1: Goedemiddag. Een original oldie.
2: Una, dos, tres, cuatro, una, dos.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen en Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2:00 middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kennehan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland dat hem wil vervolgen. Kennehan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kennehan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Ooyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Dit is Merwe Radio.

Goedenavond, u luistert naar Jaargetijden met Jenny de Winter, techniek Jan-Willem Nederveen. Vanavond hebben we muziek van Johann Sebastian Bach, Händel, Schubert, poëzie van Jean-Pierre Ravi, Herman van Veen, een mooi verhaal van Kees Wiersum, Bart Ongering en nog veel meer.

Johann Sebastian Bach uit Franse suite nummer 6. We beginnen met Rita Kolk. Kunst, hoe wonderlijk dat muziek kan raken aan de ziel, kan troosten en kan helen. Hoe wonderlijk dat een schilderij je kan voeren naar waar geen zorgen zijn, je ogen doen stralen. Kunst, gestolde expressie van schoonheid, gevangen in tastbaar genieten, eeuwig ontroerend, opium voor zoveel.

Händel, sonate opus 1, nummer 2. En nu van Jean-Pierre Ravi, Moment. Soms hoor ik onverwacht weer achter gewone woorden die je uit een zoveel zuiverder en zachter ademen benemender geluid. Dat ik opnieuw naar je moet kijken of ik je nooit tevoren zag. Laat al die jaren maar verstrijken, zolang ik dit bewaren mag. Kan jou en mij de tijd niet deren. Weer voor het eerst met je alleen hoor ik de harmonie der sferen door alle dagelijksheid heen.

Berlioz, La Enfant du Christ. Als het nieuwe jaar begint en het is 12 uur geweest, dan staan overal de telefoons rood gloeiend van ma, pa, broer en zus, vriend en noem maar op, allemaal even nieuwjaar wensen. Maar dat was in 1827 iets anders. Ik heb hier een brief en die is van Jacob Jenes Seidsma. En die schrijft aan zijn ouders, maar eerst even een toelichting. 1827. Het is nog steeds een traditie in Vlaanderen. En dat was tot op de 50 jaren van de vorige eeuw, ook in Nederland, de nieuwjaarsbrief. Waar brave kinderen opgestelde en op 1 januari voorgelezen wensen aan ouders, groot- of peetouders, tantes, ooms, geschreven op voorgedrukt papier met sierranden en illustraties, meestal op rijm en een zoetsappige boodschap bevattend, dat ze dankbaar zijn voor wat hun familieleden allemaal voor hen over hebben en dat ze ook in het nieuwe jaar gehoorzaam zullen zijn. Dit gedicht schreef de Groningse Jacob Jenes Seidsma voor zijn ouders. Nieuwjaarswens aan mijne lieve ouders te Buffalo bij de aanvang van het jaar 1827. De eersteling van het nieuwe jaar herinnert mij mijn kinderplicht om u, mij, onwaardeerbaar paar, mijn wens te bieden in gedicht. Gezondheid zij uw duurzaam deel. Leef lang gelukkig en geheel. Uw wandel zij in eer en deugd, zo heilzaam voor mijn tedere jeugd. Dat u de voorspoedzon bestraal, dat ramp nog onheil op u daal. Dat ge in ongestoord genot mij vormen moogt tot kind van God. En zinkt uw lichaam in het stof, dan vare uw ziel naar het hemelhof. Dit is de oprechte wens van uw lieve zoon, Jacob Jenes Seidsma, weeën den 1 januari 1827. Dat was nog eens een brief.

San Martini uit Symfonia in A. Toon Hermans, de zee. Ik wil alleen zijn met de zee. Ik wil alleen zijn met het strand. Ik wil mijn ziel wat laten varen. Niet mijn lijf en mijn verstand. Ik wil gewoon een beetje dromen rond de dingen die ik voel. En de zee, ik weet het zeker, dat ze weet wat ik bedoel. Ik wil alleen zijn met de golven. Ik wil alleen zijn met de lucht. Ik wil luisteren naar mijn adem. Ik wil luisteren naar mijn zucht. Ik wil luisteren naar mijn zwijgen. Daarna zal ik verder gaan. En de zee, ik weet het zeker, zal mijn zwijgen wel verstaan.

Schubert, pianosonate 21. Een verhaal van Paul van Vliet, advertentie. In het Fries Dagblad zag ik een prachtige contactadvertentie. Boer, 42 jaar, zoekt boerin. Brieven onder nummer 211-563, bureau van dit blad. Daar hou ik van. Dat is andere koek dan het slappe gewauwel van autistische intellectuelen die in kwaliteitskranten hun verlangens voor een nieuwe partner openbaren. Man, 58, internationale oriëntering, grijs, easy klassiek, niet conventioneel, maar draagt wel mooie schoenen. Zoekt vriendin voor spiritualiteit en vermaak. Wil met haar de hoogste bergen bestijgen en in harmonie versmelten. Samen reizen over de horizon en elkaar betoveren met poëzie. Trefwoorden: stilte, diepgang, persoonlijkheidsgroei, alternatieve geneeswijzen, goede wijnen. Of geëmancipeerde vrouw zoekt maatje, hoogstaand knuffeldier, charismatische begonier, academisch niveau, authentiek en stijlvol, met relativeringsvermogen, correcte kleding, geen spijker, Armani-broek, wandelen in Schotse hooglanden, bezield en bezielend, met vleugels, verleden en toekomst. Ik voel je in de blauwe verte. Met Jacobsen en Van Es krijg ik de neiging om te zeggen: mag ik even overgeven? Want dan daarnaast, boer zoekt boerin. Ik lees het een paar keer over en zie twee sterke mensen. Boer zoekt vriendin. Geworteld in de aarde. Samen tillen aan de zware klus die leven heet. Versmelten in harmonie. 'S nachts uit bed omdat de koe moet kalven. Altijd de onrust door de grilligheid van de natuur. Daarom nooit conventioneel. Iedere dag vraagt fantasie, aanpassing en improvisatie. Niet met een gedichtenbundel van Rimbaud staan zwijmelen bij een zonsondergang over verre vage heuvels, maar voor het donker nog het laatste hooi naar binnen. Met eerlijk zweet en sterke, droge handen. Geen golfschoenen of een pak van Hugo Boss, maar de stugge katoen van een besmeurde overal. En laarzen die bestand zijn tegen storm en blubber. Verleden en toekomst, het gaat altijd om vandaag. En voor de toekomst moet er zorgvuldig worden gerekend. Ik voel je in de blauwe verte. Ze voelt hem in het broeien van de warme stal en in de adem van een pasgeboren veulen. Nooit reizen over de horizon, maar af en toe een dagje weg. Want het bedrijf moet doorgaan en het vraagt de dagelijkse zorg en kracht van allebei. De stilte en de diepgang zijn er op een zwoele zomeravond, wanneer ze samen onder de kastanjeboom, moe en met stijve spieren van 16 uur gezwoeg, verwonderd zwijgen. Ze zijn volkomen gelijkwaardig, anders lukt het niet. De emancipatie van de vrouw is eeuwen geleden al begonnen op de boerderij. Aangewezen op elkaar, in alles en onder alle omstandigheden. De tijd dringt, altijd, want de seizoenen laten zich niet dwingen. Dat helpt voor het ontwikkelen van relativeringsvermogen. De stal staat vol dieren, maar een knuffeldier komt niet in hun woordenboek voor. Dat is een attribuut voor kleuters.

Zweedse muziek van Lars Roos en nu Herman van Veen. Alles doet ertoe. Alles, alles doet ertoe. Ook wat er niet toe doet, dat doet ertoe. De strontvlieg op de paardenhoop, hij doet ertoe. Elke uitgesproken mening, hij doet ertoe. De gaten in de kaas, de druppel op de plaat, het duimen draaien, schietgebed, het doet ertoe. De ogen in het schijnlijk, ze doen ertoe. De komma in de zin, hij doet ertoe. Het dankje wel en alstublieft, het spijt me en pardon. Geloof geen hond die zegt dat iets er niet toe doet. Alles doet ertoe. Ook wat er niet toe doet.

En dit was Schubert, heel snel, vals sentimentalis. En nu van Bart Ongering, even een opfrisser. Meester Bart is de meester van Nederland. Zonder zich te verdiepen in het politieke debat of onrealistische visies op het onderwijs, probeert hij verschil te maken voor leerlingen. Zijn blik op onderwijs en op schoolkinderen is een drijfveer voor vele leraren, ouders en leerlingen. Het hoofdstuk heet Rust. Het is maandagmiddag. Ik neem plaats op een terras aan de Savatistraat, op een steenworp afstand van de Universiteit van Amsterdam. Ik bestel een cappuccino en wil net beginnen aan de column van woensdag, wanneer ik word aangetikt door Erik, een oud-leerling uit mijn eerste jaren als mentor. Hij vertelde me dat hij inmiddels weer in Amsterdam woont en net aan een studie begonnen is. Ik bestel een koffie voor hem en we raken aan de praat. Erik vraagt me of ik ooit over hem geschreven heb. Ik vertel dat ik nog vaak aan hem heb teruggedacht, maar dat ik het nooit heb gedurfd om zijn verhaal te delen. Erik zegt dat hij het zou waarderen om zijn verhaal in de krant terug te lezen. Het zou als een cadeau aan zijn vader willen zijn, omdat zijn vader deze week zijn 55ste verjaardag zou vieren. Hoe gaat het thuis, Erik, met je moeder en met jou? Het gaat goed, meester. Mijn moeder en ik hebben rust inmiddels. En daar gaat het me om. Ik was net 2 jaar werkzaam op school, waar ik nu werk, toen ik werd gebeld door de moeder van Erik. Ze is even stil nadat ze me heeft gevraagd of ik een momentje voor haar heb. Aan alles aan haar stem hoor ik dat er iets helemaal fout zit. En dat zat het. Terwijl ik door het raam kijk en Erik zie lachen met de kinderen in zijn tafelgroepje, vertelt zijn moeder dat zijn vader is omgekomen bij een ongeluk in de bouw. Ze vraagt mij het nieuws aan haar zoon te brengen, omdat ze hiertoe nu niet in staat is. Ik slik en wil het liefst weigeren. Maar ik besef ook dat het niet om mij gaat. Ik verzamel alle moed en haal Erik uit de klas. Met klamme handen open ik de deur van de spreekkamer aan het einde van de gang. Eriks vragende blik voedt de stilte nadat ik tegenover hem ga zitten. Erik, je vader is vanmiddag omgekomen op zijn werk. Ik twijfel over mijn eigen kunnen. Had ik dit anders moeten brengen? Pedagogischer, warmer misschien. Maar hoe vertel je een kind over de dood van zijn vader? De stilte in de spreekkamer wint het van de troostende woorden die ik op dat moment niet voor hem heb. Erik schreeuwt, staat op en trapt een stoel tegen de deur van de kamer. Ik laat hem razen, maar ik sta daarna op om hem vast te houden. Ik houd hem vast, zoals zijn vader dat zou doen, maar nooit meer zal kunnen. Het spijt me, Erik, zijn de enige woorden die ik kan uitspreken. Daarna is het minutenlang stil. Misschien heb ik er nooit over geschreven, omdat sommige dingen niet in woorden zijn te vatten. Erik knikt en zet zijn lege kopje op tafel. Mijn pauze is voorbij. Gaat u erover schrijven, meester? Dat ga ik voor je doen, Erik. Het staat woensdag in de krant.

Haydn uit cello concert in D. En nu van Huub van der Lubbe. Waarom?

op, alle legers op de vlucht. Waarom valt de regen niet omhoog? Dan was het hier zo nat niet, zaten we ook eens droog. Waarom valt de regen niet omhoog? De straat terug aan mensen, pret in het Midden-Oosten. De lege maag aan tafel, de zalm weer in het ei. Het gesmolten pakijs tot pakijs teruggevroren. De dood om mee te dansen, de neushoorn vogelvrij. Misschien praat ik wel onzin, ik ben geen klimatoloog. Maar moet regenen per se en ook met bakken naar beneden? Zo vroeg ik me vandaag af, alweer zo'n volle laag. Wat als de regen nou niet viel, maar vloog? Hoe prachtig zou dat wezen? Een feest om te ontwaken. Paleizen voor de meute. Nooit meer een geschil. Zomer in de zomer. En in april weer lente. Dat moet kunnen lukken met een beetje goede wil. Waarom valt de regen niet omhoog?

Rachmaninoff uit pianoconcert nummer 2. Ik heb een heerlijk boek ontdekt. Het heet Zware Kees. Wanneer ga je weer weg? En het is van Kees Wiersum. Zware Kees is wereldberoemd in de zeevaart. Het is het pseudoniem van de Noord-Hollandse kapitein Kees Wiersum, gezagvoerder van een Nederlands zware landingsschip dat wereldwijd wordt ingezet voor het vervoer van projectlading. En wie verre reizen doet, kan veel verhalen. Kees heeft er een bijzondere literaire vorm voor gevonden. Geen reisverslagen, maar korte anekdotische verhalen uit het leven gegrepen. Zijn wekelijkse columns in het maritieme weekblad Schuttevaar zijn populair onder zeevarenden. En dan nu Wilders Donk. Alles verandert. Toen ik geboren werd,

vlogen er nog passagiersvliegtuigen rond met propellers. Constellations heten die dingen, als ik me goed herinner. Maar al gauw werden de viermotorige propellervliegtuigen vervangen door gillende, gierende straalvliegtuigen die over ons huis raasden. Zo erg dat ik, toen ik de kans kreeg, vluchtte voor het lawaai en de vooruitgang. Nu aan boord van mijn schip, in de almaar uitdijende havens van Antwerpen, valt mijn oog op een bouwwerkje dat daar niet echt thuis lijkt te horen. Op een zo te zien onverharde weg lopen een aantal mensen. Twee meisjes en een jongetje staan naast een huis met houten luiken voor de ramen. De meisjes zijn gekleed in een folkloristisch aandoende lange jurk met daarover een schort. Een van de meisjes houdt het jongetje van een jaar of zes aan de hand. Verderop staat een vrouw met een emmer. Een klein kind kijkt enigszins angstig, maar veilig van achter haar rokken. De vrouw blikt eerder argwanend richting fotograaf. Ze is kennelijk geen pottenkijkers gewend in haar dorp. Naast haar staan een paar opgeschoten jongens. Alleen, allen met een pet op. Vol bravoer kijken ze richting fotograaf. Ze zijn niet bang voor die man met dat nieuwe wetse apparaat. Verderop in de straat zijn meer dorpelingen te ontwaren. Een van hen staat in de deuropening en lijkt te twijfelen of zij, of is het een hij, door zal lopen nadat ze de fotograaf gewaar is geworden. Er is ook een hand te zien. Aan weerszijden van de dorpsweg staan kloeke huizen met ommuurde tuinen. Ergens aan het eind van de dorpsstraat rijst een stoere kerktoren op. De spits van de toren wordt bekroond door een rank torentje met een lange spits. Zomaar een ansichtkaart van Wilmars Donk. Een tamelijk welvarend Belgisch dorp, ergens in het begin van de 20e eeuw. Op de brugvleugel stel ik mijn verrekijker scherp. Daar aan de overkant van het Churchill-dok heb ik tussen de containerkranen en de loodsen iets opmerkelijks gezien. Iets wat er niet thuis hoort. Het bouwwerk valt op als een paard en wagen dat eigenwijs tussen Formule 1-bolides aan de start verschijnt. Of als een stoomtrein op de hoge snelheidslijn naar Parijs. Of als... Maar hij staat daar toch echt, de toren van de kerk van Wilmars Donk. De volgende avond na het werk peddel ik met de scheepsmountainbike richting Torentje. En daar is hij, zwaar verwaarloosd. Scheuren in de muren van het langsdenderende verkeer. Getooid met kleine bomen op het dak. De toren houdt moedig stand, maar is het enige overgebleven bewijs dat hier ooit een dorp is geweest. Van het dorp wordt volgens Wikipedia voor het eerst melding gemaakt in 1155. Nadat het in 1927 vastgegroeid was aan de haven van Antwerpen, werd het in 1985 gesloopt. Behalve de toren, die staat daar nu ingeklemd tussen strakke loodsen en stapels containers, bijna hoger dan de toren zelf. De onverharde weg is verdwenen onder beton en asfalt. Die toren, een anachronisme in de haven, is een fietstochtje en een verhaaltje waard.

0: Gluck uit de opera Orfeo e Eurydice. Nu van Bram van Meulen. Het is van avondzon en het glas van rode wijn. Het is van geel licht tussen mijn ogen. Het is van wind en koelte op mijn huid. Het is van rook en de reuk van vuur. Het is van stilte en de wolken in de...
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botik van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mencik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femmes gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings. Toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Niemiadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
0: Dit is Merwe Radio.